Word wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellisfort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Phonics. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: and soul. Blend.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer open houden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer open houden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Fries

geoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Word wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellesfort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Phonix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. Zes uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing, de gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort.

gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot een jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Word wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellisvoort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Phonix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: 7 uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
1: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
0: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp naar bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. En dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
0: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is uit hetzelfde jaar als Who Do You Love, oftewel Loungin van LL Cool J. Tell Me is dit van de meidengroep Shades, die getekend was bij Motown Records. En beide songs zijn eigenlijk gebaseerd op Who Do You Love van Bernard Wright. En dat komt weer uit 1985.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
0: Vandaag zit ik even alleen, maar goedemorgen zonder zorgen. Het is 7:10. Leuk dat je luistert naar de Morning Show op deze vrijdagochtend. 21 augustus vandaag. En ja, er staat wel een weekend voor de deur, hè. Lowlands Festival met onder andere zangeres Kelis die daar gaat optreden. Het is het laatste weekend van de Grand Prix in Zandvoort. Dus als je Max Verstappen nog een keer in Nederland wil zien rijden, dan is dit je kans. En tegelijkertijd zijn er heel veel feestjes. Ik hoop dat het mooi weer wordt, want ik sta morgen op een bootfeestje in Amsterdam. Een boot die vertrekt vanaf het centraal station. Casa Latina heet dat. Dus ik hoop heel erg dat het gewoon een droge zaterdag wordt. Want anders sta ik in de regen te hosten en komt er niemand opdagen. Hoe dan ook, is het nog niet zover. Het is vrijdag vandaag. En dat betekent dat we je even wat extra energie gaan geven voor die laatste werkdag. Voor die laatste dag van de werkweek. Onder andere met zometeen een classic die te maken heeft met de Versus Battle. Die gisteravond is gespeeld. Dus Versus is altijd een soort van strijd tussen twee artiesten. En gisteren was die strijd tussen Joe en Donald Jones. Daarover zometeen meer. Eerst Angie Stone met I Wanna Thank You.

Smooth Operator. En daarvoor die Chaka Khan met Boogies in My Soul. Het is tijd voor de R&B Classic van vandaag. En die komt van een man die gisteren heeft gestreden tegen Donald Jones. Joe werd gevraagd om tegen Donald Jones te strijden. En dan denk je toch, ja, Joe heeft 13 albums, Donald Jones heeft er 9. Is dit wel een goede strijd? Maar er was niemand anders die tegen hem kon en wilde opnemen. Uiteindelijk zeggen ook 71% van de stemmers dat Joe heeft gewonnen van Donald Jones. Het gaat dus om de Versus Battle die gisteravond gespeeld werd. Het was eigenlijk gewoon een concert. Wat mensen in de zaal, wat mensen op het podium, op bankjes, die allemaal luisterden naar de zwoele muziek van Joe en Donald Jones. Joe die begon zijn show met een grote hit van hem, waar iedereen meteen blij van werd, Don't Wanna Be A Player. En hij eindigde zijn show en toen zei iedereen van ja, die man heeft wel echt gewonnen met deze plaat, I Wanna Know.

Van het legendarische album The Main Ingredient, Carmel City, hoorde je van Pete Rock en CL Smooth. Het NPO Blend weer. Tijdens de eerste uren van de dag komen vooral buien in de kustgebieden voor. Landinwaarts is het nog een tijdje droog. Uiteindelijk breiden de buien uit over vrijwel het hele land. Lokaal is onweer mogelijk. Tussendoor is ook ruimte voor de zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het maximaal 18 tot 21 graden. Vanavond en vannacht komen in de kustgebieden buien voor. Landinwaarts is het droog. Morgen trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgt de droge periode de overhand. Morgen dus. Het wordt dan maximaal 18 tot 20 graden. Got it.

0: Lowlands, naast andere Blend-artiesten zoals Tyler, the Creator, Raven Lanae en Naomi Sharon. Khalees hoorde je in de morning show met Trick Me.
1: Wake up call.
0: Het is alweer een jaar geleden dat het tragische nieuws over Lisa uit Alpkoude naar buiten kwam. Ze fietste na een avondje stappen naar huis, maar kwam nooit aan. Opnieuw een slachtoffer van geweld tegen vrouwen. Daarom startte Danique de Jong het initiatief Wij Eisen de Nacht op. De beweging groeide uit tot een landelijke campagne met reclames langs de weg en op stations. En vooral een brede discussie over de veiligheid van vrouwen. Een jaar later staat vrouwveiligheid wel hoger op de politieke en maatschappelijke agenda. Maar is er wel genoeg veranderd? Dat gaan we aan Danique de Jong vragen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, als je terugkijkt op het afgelopen jaar, wat is er volgens jou echt veranderd wat vrouwenveiligheid betreft?
2: Ik denk dat vooral het gesprek erover is veranderd. Als je terugkijkt naar een jaar geleden, dan hadden we nog heel erg het gesprek van, oh, is dat probleem echt wel zo groot? En hoe groot is dat dan? En hebben we ook nog veel gesprekken gehad over, ja, moet je dan wel op dat tijdstip ergens fietsen? En ja, moet je je dan wel zo kleden? En wat ik dit jaar heel erg merk, is dat we veel meer het gesprek hebben over, hey, hoe komt het eigenlijk dat dit probleem überhaupt zo groot is, dat er überhaupt zoveel geweld is. Waar zit dat hem in en hoe kunnen we dat oplossen? Dus dat is echt wel een grote stap voorwaarts.
0: En zijn er bijvoorbeeld meer lichten op de weg? Is er meer toezicht?
2: Ja, je ziet dat een aantal gemeenten hebben programma's opgestart om de veiligheid op straat te verbeteren. Dan wil ik wel erbij zeggen dat veel van die maatregelen wel gaan over schijnveiligheid. Dus inderdaad, een lamp op de weg of gemaaid gras. Ja, er zijn vrouwen die zich daardoor veiliger voelen. En dat gun ik iedere vrouw en dat is heel erg fijn. Ja. En tegelijkertijd is het niet zo dat iemand geweld pleegt tegen een vrouw omdat het gras gemaaid is.
0: Het gras niet gemaaid is, ja.
2: Precies, ja. Dus dat is niet hetgeen wat uiteindelijk ook gaat voorkomen dat er meer of minder geweld plaatsvindt.
0: Nee, wat wel volgens jou?
2: Ja, als je kijkt naar waar dat dit geweld vandaan komt, dan zit het dan echt in hoe we als mensen met elkaar omgaan en hoe we kijken tegen wat is nou de waarde van een man, wat is de waarde van een vrouw, wie heeft de controle, wie heeft de macht. Dat zit hem veel meer in educatie, in de normen en waarden die we met elkaar hebben en dus hoe we met elkaar omgaan. Dus daar zullen we ook moeten kijken hoe we dat gaan veranderen. En dat gaat uiteindelijk ook resulteren in minder geweld tegen vrouwen.
0: Want je zegt ook dat de publieke aandacht alweer een beetje afneemt?
2: Ja, dus je zag vorig jaar zag je natuurlijk een hele grote piek in aandacht voor dit onderwerp. En dat is op zich heel normaal met dit soort onderwerpen. Je zag het ook langer geleden met MeToo, met The Voice of Holland. Dan heb je een soort golfbeweging van aandacht. En dan neemt dat weer even af. En dat zie je nu ook gebeuren. Alleen het interessante en tegelijkertijd ook kwalijke hiervan is dat die toenemende aandacht heel vaak gekoppeld is aan een incident wat we met z'n allen als heel erg schokkend ervaren. En dan zetten we iets hoog op de agenda. Terwijl de realiteit is dat dit soort geweld komt dagelijks voor. We hebben ongeveer 4,5 miljoen meisjes die voor haar 18e slachtoffer zijn geworden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dan hebben we het over verkrachting en moord op vrouwen onder de 18, op meisjes. Dat zou schokkend genoeg moeten zijn. Dus het is heel belangrijk om dit onderwerp ook juist nu weer onder de aandacht te brengen. Ja. En niet te wachten tot er weer een nieuw iets is, waardoor dat we met z'n allen in de media heel erg verontwaardigd zijn. Maar die verontwaardiging gewoon überhaupt te voelen en dit te veranderen.
0: Ja. Ja, Danique, ik heb vorig jaar ook wat geld overgemaakt natuurlijk naar Wij Eisen de Nacht op. Welke mooie dingen zijn er allemaal gebeurd vanuit die organisatie?
2: Ja, bedankt daarvoor. We hebben natuurlijk een gigantisch bedrag ingezameld, meer dan een half miljoen. En we hebben dat verdeeld over een aantal projecten. Dus we zijn in gesprek gegaan met allerlei soorten experts, van wetenschappers en politici tot vakgenoten voor mij in de communicatie en bijvoorbeeld ook docenten. En we zijn gaan kijken naar hoe kunnen we dat geld nu het beste besteden. Om daadwerkelijk ook een verschil te maken voor de veiligheid voor vrouwen. Er zijn 3 grote projecten uitgekomen. Eentje die zich inzet op beleidsverandering. Op kijk van wat is er nu inderdaad op beleidsniveau nodig ook om te veranderen. Om de veiligheid beter te maken. Een andere richt zich op educatie. Dat doen we samen met Rutgers. Zij hebben verschillende lesprogramma's die gaan over hoe geef je bijvoorbeeld je grenzen aan. En hoe ga je als mannen en vrouwen met elkaar om. Zij hebben die lespakketten kunnen updaten, ook aan de hand van de invloeden van de manosfeer. Omdat op basisonderwijs, mbo en bij studentenverenigingen uit te rollen. En we zien ook dat dit natuurlijk twee dingen zijn die heel erg effect hebben op de lange termijn. Tegelijkertijd zijn er ook slachtoffers nu. Dus hebben we ook een project met Slachtofferhulp Nederland, waarbij dat we het lotgenotencontact verbeteren. Omdat we zien dat dat een hele grote waarde heeft voor slachtoffers om ook fijn contact te hebben met gelijkgestemden en de juiste slachtofferbegeleiding. Dus daar hebben we voornamelijk op ingezet.
0: Mooi. En waar gaat het nu naartoe? Wat is voor de toekomst het plan?
2: Met wijze nog op jou zijn we dus nu opnieuw aandacht aan het vragen voor dit onderwerp. En gaan we het komende jaar, we hebben een samenwerking met met Global, met digitale schermen. Dus we gaan het komende jaar campagne voeren en we zullen gewoon continu kijken van oké, waar moet het gesprek nu heen? Waar moeten we het over gaan hebben om sneller die stap voorwaarts te zetten? Dus dat ga je de komende jaar blijven zien.
0: Danique de Jong, oprichter van Wij Eisen de Nacht Op. Dankjewel.

Mede geschreven door Missy Elliott, vandaar dat je haar er ook op hoort. Stilo van 702, The Girl Group. En Stilo stamt alweer uit 1996. Gekke, alweer 30 jaar geleden. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. En ik ga straks na de headlines van 8 uur de zusjes van Toni Braxton aan je voorstellen. Dat zijn Tracy, Tawanda, Trina en Tamar Braxton, die natuurlijk samen de Braxtons heten. Maar eerst is hier NSYNC voor je, met Nelly samen op een Neptunes remix van Girlfriend.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
1: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
0: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
2: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
0: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, ik zit alsmaar te kijken naar de beelden van de rechtszaak tegen Kifi D. Een man die in de auto schijnt gezeten te hebben toen Tupac vermoord werd. Sterker nog, hij heeft het wapen geregeld en het wapen doorgegeven. Waarmee waarschijnlijk Orlando Anderson, de gast die eerder in elkaar werd geslagen door onder andere Tupac, schoot op Tupac en waarna die overleed. Jaren geleden, 30 jaar geleden is het allemaal gebeurd. Maar er is dus nu een rechtszaak tegen Kifi D. En er komen allemaal mensen die al heel oud zijn inmiddels naar voren. Het is wel heel interessant, alles rond de moord op Tupac. Nou, hopelijk wordt hij wel veroordeeld als hij erbij betrokken was.
1: The Morning Show. Cuba.
0: En goedemorgen zonder zorgen. Het is alweer 7:55 op je vrijdagochtend. Het weekend is in zicht. Nog heel even knallen en dan ben je er. Ik heb even nieuws over een track van Jennifer Lopez die ik zo voor je ga draaien. Namelijk, er was een track die daar heel veel op lijkt. Ik ga zo meteen If You Had My Love voor je draaien. En deze track van Shantae Moore, nou, dat heeft er echt heel veel van weg.

0: En dat de plaat uiteindelijk bij Jennifer Lopez belandde. Nou, dat heeft volgens Chante Moore te maken met Diddy. En over de relatie gaat dit dan tussen Diddy en Jennifer Lopez die er ooit was.
1: J-Lo and I came out around the same time when her first album came out. And Rodney Jerkins actually wrote this wonderful song for me called If I Gave Love. And you know, the Jennifer Lopez song was If You Had My Love. He wrote the same song for her. I heard that it was because Puff Daddy walked in and heard my song and said, I want that song. And he was like, yeah, well, that's already taken. You know, we wrote that for Chante and blah, blah, blah. And he was like, yeah, I want that song.
0: Wel heel lullig, hè? Dat jouw liedje gewoon opnieuw wordt uitgebracht. En dan een hit wordt, veel grotere hit dan de hit die jij had. Toch gehouden van deze plaat. If You Had My Love van Jennifer Lopez hoor je nu op NPO Blend. En straks Kalani en Asher met Shoulda Never. Ook Eric B. en Rakim staan voor je klaar met Don't Sweat the Technique. Maar eerst dus Jennifer Lopez, J-Lo op je favoriete radiozender. Goedemorgen, dit is de Morning Show.

0: Kalani en Usher met Shoulda Never. Het is 19 over 8 en mocht je fan zijn van Kalani, zondag 6 december moet je in je agenda zetten. Want dan staat ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kalani start dan rond 8 uur 's avonds. En iemand die ook deze kant op komt is CeeLo Green. Wel leuk om ook te vertellen. Die staat op maandag 26 oktober in de Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ik ga CeeLo zo voor je draaien met Forget You, de nette versie van F.U. En CeeLo Green is ook deze week te vinden in de Shay Shay podcast, Club Shay Shay, van oud-American voetballer Shannon Sharp. En die vertelde daar wel een leuk verhaal. Ik zat daarnaar te kijken. Dus je moet je voorstellen, Kanye West, daar wil je natuurlijk gewoon mee samenwerken als artiest, want je weet gewoon, het is een musical genius. Doet soms gekke dingen, maar als je met Kanye kan werken, als je met Ye kan werken, moet je dat gewoon doen. Dus CeeLo Green was dus gevraagd door Kanye West om met hem samen te werken, maar Kanye zei van ja, ik doe het alleen wel allemaal in Japan. In Japan neem ik al mijn dingen op. Dus CeeLo Green vliegt naar Japan, vertelt hij dus in die Shay Shay podcast. Hij vloog naar Japan, hij komt daar aan. Wat blijkt? Geen Kanye. Dus Ye had hem een berichtje gestuurd van ja, sorry, ik ben toch niet meer in Japan, want mijn vrouw werd even ziek, die had een griepje, dus ik wilde even naar haar omkijken. Dus zat CeeLo Green met zijn zoon in Japan en dacht hij, wat moet ik doen? Toen heeft hij zijn vrouw maar gebeld.
1: I called the wife, I said, man, what should I do? And she was like, she said, listen, just take it as an opportunity, you know what I mean, to
2: see the culture.
1: To see the culture, you've never gone to Japan and traveled abroad with your son.
2: Right.
1: Just domestically, use it as a paid vacation. Go see the culture. And then also, let's not forget, you have full access to the studio. So, with that being said, I was like, you know what? I'll do that.
0: En vervolgens vertelt CeeLo dat hij dus naar die studio is gegaan. Van Kanye dus, zonder Kanye. En toen heeft hij op alle nummers waar hij iets op kon doen, heeft hij iets gedaan. En uiteindelijk is hij daardoor ook weer beland op het album van Kanye. En heeft hij ook weer met Ye mogen optreden tijdens een tour. Maar het is dus wel heel gek dat je dan naar een ander land reist. Je komt daaraan om op te nemen met iemand en diegene is er niet. CeeLo Green hoor je nu ook met Forget You.

0: En die Keisha Cole is weer in het nieuws. En niet vanwege haar nieuwe muziek, maar vanwege haar nieuwe relatie. Ze heeft namelijk een relatie met een rapper van 27 jaar oud. Skrilla heet hij. En zelf is ze 44, zo good for her, I guess.
1: Het NPO Blend weer.
0: Tijdens de eerste uren van de dag komen vooral buien in de kustgebieden voor. Landinwaarts is het nog een tijdje droog. Uiteindelijk breiden de buien uit over vrijwel het hele land. Lokaal is onweer mogelijk. Tussendoor is ook ruimte voor de zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het maximaal 18 tot 21 graden. Vanavond en vannacht komen in de kustgebieden buien voor. Landinwaarts is het droog. Morgen trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. En het wordt dan tussen de 18 en 20 graden. Ik sta morgen op een bootfeestje te hosten van Casa Latina. Casa Latina die doet bootfeesten in verschillende steden. Morgen is Amsterdam aan de beurt. En dan ga je het IJ over. Ik vind dat altijd heel mooi. In Utrecht ga je de Vecht over. In Rotterdam ga je dan, is het de Rotte, denk ik, of de Maas over. In ieder geval altijd de rivier van de stad ga je dan over. Maar het moet wel droog zijn. Anders is het natuurlijk niet leuk op zo'n open dekboot waar je dan let in hitjes staat te draaien. Dus ik hoop dat we gaan varen wanneer het droog is. Want er is dus een gedeelte van morgen dat wel droog is. Zometeen in de morning show. The one and only Janet Jackson komt eraan met When I Think of You. En dit is om je gewoon een goed gevoel te geven voor deze vrijdag. Pharrell met Happy. We'll be right back.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: was haar allereerste nummer 1 hit, When I Think of You van Janet Jackson uit de 80s. Zij stond op het album, het derde album, Control.
1: Mirror, mirror on the wall, Jean-Claude Van Damme, I'm fine.
2: Hey, how you doing?
3: Mr.
2: Bond, James Bond.
3: I'll never let go, I promise.
4: I'll be back.
5: Popcorn time.
0: Ja, met die regenbuien wil je natuurlijk gewoon lekker binnen zitten. En wellicht ook een serietje bingen. Maar naar welke serie moeten we dan kijken? Dat vragen we aan film- en seriejournalist Ruben Praster van Veronica Superguide. Good morning.
6: Goedemorgen.
0: Ja, wat voor tips heb je voor ons op een rijtje gezet?
6: Nou, iedere vrijdag voor Veronica Superguide maak ik een overzichtje van 3 weekendtips. En die deel ik ook met jullie deze ochtend.
0: Ik ben benieuwd.
6: Nou, allereerst, een van mijn favorieten, Outer Banks. Dat is een avonturenserie over jongeren die op zoek gaan naar schatten en in allerlei avonturen terechtkomen. Het is heel erg geïnspireerd op Indiana Jones. Heeft ook wel wat weg van The Game Uncharted. Dus het is echt een van mijn favorieten. En het 5e en laatste seizoen is gisteren uitgekomen.
0: Ja.
6: Dan hebben we ook de nieuwe serie, de Zweedse misdaadserie. Blotsoffer. Ik hoop dat ik hem goed uitspreek. Mijn Zweeds is niet zo heel...
0: Blotsoffer.
6: Ja, het is Blotsoffer. Het heet, in het Engels is het Blood Sacrifice.
0: Aha.
6: En dat gaat over een regisseur die doet onderzoek naar een reeks moorden. En om die moorden op te lossen moet hij samenwerken met zijn vader. Maar hij heeft een bloedhekel aan zijn vader. Dus dat zorgt weer voor lekker veel spanning.
0: En waar is die te zien?
6: Die is op HBO Max te zien.
0: Oké, en Outer Banks op?
6: Sorry. Ja, ik haal het helemaal door. Ik ga iets te ver al. Outer Banks en Blotsoffer zijn allebei op Netflix te zien.
0: Netflix, oké, fijn. Die heb ik. Ja, oké.
6: De derde is te zien op HBO Max en dat is Lanterns. Lanterns is een soort van superheldenserie.
0: Ja.
6: Het gaat over de Green Lantern en dat is een held net zoals Superman. Een soort van ruimtepolitieagent is hij. En hij gaat dan, hij moet een nieuwe, zijn opvolger moet hij trainen. Alleen dit is een hele moderne, ja, superheldenserie die in plaats van gekke pakjes is het gewoon veel meer een soort van, veel meer geloofwaardig, nuchtere politieserie over een groot mysterie dat opgelost moet worden. Dus als je niks hebt met superheldenseries, dan ga je Lanterns tof vinden.
0: Oké. En Ruben, als we toch naar de bioscoop willen, dat we denken, nou, even wat popcorn eten in de bioscoop, even een leuk filmpje pakken. Is het dan bijvoorbeeld die Spider-Man een tip of heb je een andere?
6: Nou, Spider-Man Brand New Day is wel echt een tip. Dat is sowieso de grootste film van het jaar. Het is ook, als je fan bent van Spider-Man, dan is het helemaal genieten, want dan kan je, ja, echt voortbouwen op al die films die hiervoor zijn geweest. Dan zie je allerlei verwijzingen naar de vorige films. En ook als je helemaal niks hebt met die films, dan kan je eigenlijk nog steeds deze film kijken. Want het is Brand New Day. Het is een nieuw verhaal.
0: Ah.
6: Je wordt helemaal wordt eigenlijk opgebouwd naar een nieuw verhaal. Dus je ziet, dit is ook een hele goede binnenkomer.
0: En dan zag ik nog The Odyssey. Lange film, lange zit, maar wellicht ook interessant.
6: En 100% de moeite waard. Dat is, dit is echt waarvoor je naar de bioscoop moet. Als je de kans hebt om een IMAX te zien, doe het. Het is echt een beleving. Het is prachtige muziek. Het ziet er prachtig uit. Een groot, episch verhaal. Je hebt ook niet door dat het zo lang duurt. En dan is een film goed. Als een film bijna 3 uur duurt en je denkt, hè, maar het is nog maar 2 uur voorbij.
0: Ja.
6: Dan is het een goeie.
0: Ja, ik had het met de Avatar. Dat ik wel dacht van, oh, wat is die lang.
6: Ja, inderdaad. Want als je merkt dat de film... Ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht van, oh, de film duurt al 3 uur en toen bleek je nog maar 1 uur bezig te zijn.
0: En de laatste waar ik je naar wilde vragen is de film Mutiny. Is die interessant?
6: Ja, het is Jason Statham. Dus Jason Statham die zorgt voor maakt altijd Jason Statham films. Als je van de ene Jason Statham film houdt, hou je ook van de andere. Dus Mutiny is ook gewoon weer lekker knokken. Lekker Jason Statham die een beetje nors voor zich uitkijkt en een paar grappige opmerkingen maakt.
0: Lekker veel actie dus dan.
6: Zeker.
0: Dankjewel, Ruben Praster van Veronica Superguide, film- en seriejournalist. Ja, het Lowlands Festival is begonnen. Khalees gaat er onder andere morgen optreden. Tyler, the Creator, is er. De hele New Wave. Frenna gaat ook nog solo optreden. De jongens van Fiesta Macumba staan morgen ook op het podium. En het is dus vrijdag, zaterdag en zondag. Vorig jaar was deze dame er. Ray met Where's My Husband.

Tired of Being Alone, Al Green op NPO Blend. En daarom is het alweer bijna tijd geworden voor de powerpokoe. Wat zeg ik? De powerpokoe! We hebben weer een beetje hulp nodig. En we hebben een nieuw thema deze week. En dat thema is landen, steden, plaatsnamen, zeg maar. Ze hebben bijvoorbeeld aan het begin van deze week hebben we Earsize gedraaid. Die had ABC met al zijn vrienden. Dinsdag was het Miami van Will Smith. Woensdag draaiden we Jiva Sparkle, oftewel Georgiva Boomdijk met Suriname. En gisteren was het Paris van Kanye West en Jay-Z. Dus welke track wil jij horen waar een plaatsnaam in zit? Geef dat even door via de NPO Luister-app. Daar kan je klikken op Blend en dan een berichtje en zo kan je doorgeven. Ik ben heel benieuwd wat je wil horen op deze vrijdagochtend. We draaien hem zo meteen voor je als powerpokoe. Eerst hoor je Alicia Keys met Girlfriend. Yeah, yeah.

0: 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
2: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
1: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
3: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
1: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer, vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Let's go somewhere. Word wakker met de beste classics en het laatste nieuws in de Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellisvoort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits, radio, podcast, muziek. Download nu, gratis, NPO Luister-app.

0: grootste hits van Gangstar. En dan heb je het natuurlijk over DJ Premier, die lekker aan het scratchen is er doorheen. En Guru, Mass Appeal, natuurlijk te vinden op het vierde album Hard to Earn van Gangstar.
1: The Morning Show. Cuba.
0: Over 9, wat een mooie tijd op je vrijdagochtend. Goed dat je luistert. Het is 21 augustus van vandaag. Vandaag. Dus het kan zomaar zijn dat het een beetje die laatste dagen van de zomervakantie al voor je zijn. Of misschien ben je de kinderen wel aan het vermaken. Of misschien ben je gewoon aan het werk. En zeker dan kan je wel wat extra power gebruiken.
1: Power pokoe.
0: En voor die mensen hebben we de power pokoe. Eentje waar je energie van krijgt, want van goede muziek krijg je goede energie. En we hebben weer een nieuw thema bedacht. Plaatsnamen. Wat hebben we gedraaid? Nou, Earsize en zijn vrienden met ABC kwamen voorbij op maandag. Dinsdag hoorde je Miami van Will Smith. Woensdag hadden we Georgieva Boomdijk, oftewel Jiva Sparkle met Suriname. En gisteren draaiden we Paris van Kanye en Jay-Z. En wat komt er vandaag allemaal binnen? Veel berichtjes, dankjewel daarvoor. Ik zie dat Miss Char die zegt Tupac met To Live and Die in L.A. Averné die zegt goedemorgen NPO Blend. De powerpoeken van vandaag moet zijn Kanye West en Estelle met American Boy. Dennis komt met NY State of Mind. En Vincent heb ik aan de telefoon. Good morning.
2: Goedemorgen.
0: Wat wil jij horen en waarom?
2: Ik wil Opgezwollen horen met Zwolle. Want als echt Zwollenaar, ja, moet hij er natuurlijk gewoon tussen.

0: Eric Eazy-E Wright, and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Westside van TQ. Ik was mijn handen even in een W aan het vouwen. Gelukkig kan ik het nog, want hij zegt natuurlijk throw your dubs in the air. Dat betekent dat je je W in de lucht moet gooien. Ik zie dat Joyce ook geniet van TQ. Die zegt trip down memory lane, lang geleden voor PP2G cameravrouw geweest. TQ nodigde ons uit voor zijn verjaardagsfeestje na een interview. Jammer genoeg kon ik niet gaan, maar de uitnodiging alleen al was al tof. Dankjewel voor je berichtje, Joyce. We zijn bereikbaar via de NPO Luister-app. Daar kan je klikken op blend en dan op berichtje. Als je ook iets wil doorsturen, is het natuurlijk altijd welkom. Ik zit even naar de agenda te kijken. Wat is er allemaal te doen? Nou, het Lowlands Festival in Biddinghuizen natuurlijk. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er nog nooit geweest. En dat komt omdat ik eigenlijk niet een campingganger ben. Zeg maar, ik heb als kind wel eens in tentjes geslapen en in de rij gestaan bij de wc met mijn rolletje op mijn slippertjes. En dat vond ik niet super leuk. Dus vandaar dat ik altijd een beetje anti-Lowlands was. Maar als ik naar de line-up kijk, dan denk ik, ik zou eigenlijk gewoon moeten gaan, want bijvoorbeeld morgen is een bijzondere dag. Khalees staat daar live on stage. Khalees is vandaag jarig, 47 geworden en morgen dus te vinden op het Lowlands Festival. Ook Tyler the Creator staat morgen live on stage. Raven Lanay, Nassadin Char en verder op de andere dagen bijvoorbeeld New Wave, Frenna, nog vele anderen. Dus wel interessant. Ook mijn vrienden van Fiesta Macumba staan morgen met een eigen tent of een deel van de programmering staan ze daar. Dus eigenlijk denk ik wel van ik zou moeten gaan. Maar goed, ik sta morgen bij Casa Latina op een boot. Ook gezellig. Die vertrekt vanaf het Centraal Station. En dat is dus zo'n Latin partyboot. Dus wie weet komen we elkaar daar tegen. En anders heb ik ook nog wel zin om te gaan naar Zandvoort. Want dat is ook wel bijzonder, hè? De laatste keer dat daar Formule 1 gereden wordt, is dit weekend. Is vanaf vandaag eigenlijk, want je hebt dan die oefenwedstrijden en dan zondag zeg maar de echte wedstrijden, met onder andere Max Verstappen. Ja, dat is nu. Omdat die organisatoren die zeggen van we hebben nu nog een beetje winst, maar we verwachten eigenlijk dat dat in de toekomst gaat verdwijnen, dat we verlies gaan leiden. Dus dan is het maar beter om er nu mee te stoppen. Ik zag trouwens dat in 1986 ze er ook mee gestopt zijn en dat het toen 30 jaar duurde en vervolgens begonnen ze weer. Dus wie weet komt het over 30 jaar weer terug, maar in ieder geval voor nu is het even klaar in Zandvoort. En ik ben vorig jaar voor het eerst geweest. Ik vond het wel machtig om die Formule 1-wagens voorbij te zien ronken. Heel veel lawaai, natuurlijk slecht voor het milieu, maar wel heel spannend en toch leuk om die grootheden voorbij te zien racen. Nou ja, dat is dus even wat er te doen is. Ik zag trouwens voor de mensen die uit de omgeving van Arnhem komen, dat daar ook iets speciaals is. Arnhem gaat een beetje in Parijs veranderen, want morgen Montmartre in Arnhem. Dus zaterdagmiddag transformeren de 7 straatjes in Arnhem in een Franse sfeer met kunst, muziek en marktjes en eten à la Paris. Leuk om dat ook even te noemen. En dan last but not least, gewoon ook een grappig vind. Ik denk, wat is dat? Pruimenweekend bij het Muiderslot. In en rondom het historische Muiderslot staat dit weekend een pruimenstand. En je kan daar dus de pruimen eten die net geplukt zijn. En er zijn pruimenjammetjes en andere dingen. Nou, niet te pruimen. Kelly Rowland en Method Man maakten een soundtrack voor de film Relationship Goals, inderdaad. En die heet Complicated.

0: Def Jean, die we ook kennen van de Fugees. Gone Till November. Tijdens de eerste uren van de dag komen vooral buien in de kustgebieden voor. Landinwaarts is het nog een tijdje droog. Uiteindelijk breiden die buien zich uit over vrijwel het hele land. Lokaal is onweer mogelijk. Tussendoor is ook ruimte voor de zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het maximaal 18 tot 21 graden. Vanavond en vannacht komen in de kustgebieden buien voor. Landinwaarts is het droog. Morgen trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge periode de overhand. En het wordt morgen maximaal 18 tot 21 graden.
1: Caribbean Classic.
0: Ja, voor de Caribbean Classic van vandaag reizen we af naar Colombia. Want dat grenst ten slotte aan de Caribische Zee. En er is zelfs een eiland, San Andrés, dat in de Caribische Zee ligt. Colombia heeft voortgebracht verschillende grootheden zoals Maluma, J Balvin en natuurlijk ook Karol G. En Karol G, ja, dat is een vrouw waar ik graag mee zou trouwen, moet ik eerlijk zeggen. Ik zag laatst, had iemand zo'n t-shirt aangetrokken van Marry Me Karol G. En toen is ze naar diegene toegelopen. Dus misschien doe ik dat shirt ook aan als ze hier is op 10 juli volgend jaar. Want dan komt ze optreden in de Arena in Amsterdam. Maar goed, Karol G heeft een nieuw album afgeleverd. No me arrepiento de sentir tanto. Wat eigenlijk betekent, ik heb geen spijt van het zoveel voelen. En daarop staat een track met een klassieke rhythm. Kijk of je die rhythm een beetje herkent. Ze heeft hem gemaakt samen met Spaanse artiesten Jude Lean en producer Rusowski. En hij heet Baby Wow. Het is echt een hele bekende beat.

0: 5430. Yeah.
1: Chris Brown en T-Pain met Kiss Kiss. En Chris Brown die is momenteel aan het toeren met Usher Raymond. Usher natuurlijk. Usher en Chris Brown die toeren samen. Vanavond staan ze in Chicago. En tot en met december doen ze die tour. Dan is hij klaar in Amerika. Dus hopelijk komt hij ook naar Europa.
2: The Morning Mix.
1: Ja, het is alweer 9:50. Tijd voor de Morning Mix. Want elke vrijdag hebben we een toonaangevende R&B en hip-hop DJ in de tent to represent. Vandaag is de eer aan DJ NBA, die natuurlijk in de afgelopen weekenden heeft opgetreden bij het Kwaku Festival. En zondag staat hij ook op een boot. Ik vertelde eerder dat ik zaterdag op de Casa Latina boot sta, die bij Amsterdam Centraal vertrekt. Maar zondag vertrekt daar ook Sophisticated Sunday. Een boot met onder andere La Rouge on stage. Rimma is daar. Jay Walker. En ook DJ NBA gaat daar draaien. Dus ook leuk om in je agenda te zetten. Verder trouwens nog net een tip van onze luisteraar Said. Die ook bekend is als DJ Said. Het Milan Summer Festival is in Den Haag. Ook vandaag tot en met zondag. Dus er is een hoop te doen. Naast Lowlands en al die andere dingen die we al eerder noemden. Kortom, DJ NBA achter de draaitafels met de Morning Mix van vandaag.

0: van DJ NBA. En daarom is het 4 voor 10 geworden. Goedemorgen, Jamie Joy.
1: Goedemorgen.
0: Jij doet Jamie Joy's Jam zometeen.
1: Ja, zeker. Wat extra Joy erin. Jamie die kon niet en dan vliegen ze die andere in, hè?
0: De andere Jamie.
1: Ja.
0: Hoe is het met je?
1: Goed, met jou?
0: Ja, gaat goed met de podcast?
1: Zeker, ja. Ik heb 6 o'clock de podcast natuurlijk. Gaat zeker goed.
0: Leuk, mag ik een keer langskomen?
1: Wil je dat?
0: Ik zag dat Gio bij jullie in bed lag. Want het is in bed wordt het opgenomen, toch?
1: Ja, klopt. Ja, kom je bij mij in bed liggen?
0: Ja, ja.
1: Nou, wat
0: gezellig. Ja. Ja.
1: Graag. Ik wist niet dat jij zo open over seks was.
0: Het gaat nu wel over seks. Ja, Gio kan er natuurlijk met zijn liedjes heel open over zijn, ja.
1: Nou, die heeft wat verhalen verteld.
0: Ja.
1: Ik zat daar echt met klappende oren. Hij laat geen details weg.
0: Maar dat is wel wat je wil natuurlijk voor je podcast.
1: Zeker, en hij is daar de perfecte gast voor. Hij vertelde op een gegeven moment dat hij een keer sperpsaus over iemand... dat iemand wilde dat dat over haar heen werd gegoten... en dat hij het op zou likken. En
0: En nu is hij gewoon Family Guy, toch?
1: Ja,
0: ik zag dat hij laatst in Suriname aan het optreden was.
1: Kinderen,
0: en dan neemt
1: hij
0: ook vaak mensen mee uit zijn familie.
1: Ja, en hij vertelde ook wel dat hij daarom ook... want hij heeft natuurlijk best wel wat liedjes die dan heel sexy zijn... dat hij daar wat meer terughoudend in is geworden... omdat hij nu een dochter heeft van 16 en zo... en ook niet wil dat dat eenmaal het internet rondgaat.
0: Ja.
1: Dus het was een mooi gesprek. Maar
0: mooi.
1: Ik ben benieuwd waar we met jou over gaan hebben dan.
0: Ja, dat ga je dus nog zien.
1: Ja.
0: Heb jij nog gekeken naar die battle tussen Joe en Donald Jones?
1: Zeker,
0: de versus battle?
1: Ja.
0: Wat vond je?
1: Ja, Joe springt er gewoon tussenuit natuurlijk.
0: Wel,
1: ja, de ver uit. En dat wil niet zeggen dat Donald Jones niet goed is. Maar het is geen match.
0: Nee,
1: ze
0: konden niemand vinden volgens mij die wilde strijden tegen Joe.
1: Nee.
0: En dan denk ik ook wel, goed voor de carrière van Donald Jones. Want een jaar geleden zou die optreden in de AFAS Live. Dat werd toen gecanceld. En meestal is dat omdat er niet genoeg kaarten zijn verkocht. Dus
1: als Joe
0: zit niet
1: komt,
0: op een piek in zijn carrière.
1: Daar zit ik wel op te wachten hoor.
0: Als Joe komt.
1: Ja, dat wil ik wel heel graag.
0: Waar was het? Ahoy, een jaartje geleden. Misschien iets meer dan een jaar geleden.
1: Ja, die kon ik toen niet. Was ik op vakantie.
0: Oh ja.
1: Zij mag van mij wel nog een keertje komen.
0: Drew Hill in het voorprogramma was wel leuk. Het duurde even voordat we op het podium kwamen. Ja. Ik ben toen heel laat weggereden ook daar. Dat liep allemaal een beetje uit. Goed, wat ga je zo meteen doen in Jamie's Jams?
1: Nou, ik ben dus een beetje kleine oogjes moe nog van het checken van dat concert. Dus ik dacht, we moeten even een beetje wakker worden. En dat wil ik dadelijk doen met DJ Jazzy Jeff. En verder gaan we ook op zoek naar een track van Snoop Dogg voor de Blend Essentials.
0: De laatste van de week.
1: De laatste, ja.
0: Ja, dus je kan doorgeven welke essential van Snoop Dogg je wil horen via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje. En zeg niet hey Jamie, maar hey Jamie Joy.
1: Ja.
0: Want die hoor je zo meteen in Jamie's Jams tussen 10 en 1. Ik heb er nog eentje voor je, nog net voor het nieuws. Georgia Smith en Predator op On My Mind. Ik wens je een hele fijne vrijdag en alvast fijn weekend.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de... In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning.

0: gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Maar Jamie Joy wel met de lekkerste hip-hop, R&B en soul. Nas komt eraan, maar eerst Michael Jackson.

Ja, hij is er dan misschien niet, maar hem toezingen is natuurlijk altijd wel zo gezellig. I zegt in de NPO Luisterapp, hey, wat een surprise op de vrijdagochtend. Een beetje extra joy. Ik moet wel zeggen, ik ben moe. En dat komt omdat ik Joe en Donald Jones afgelopen nacht heb gekeken. Als jij dat ook hebt gedaan, laat me even weten wat je ervan vond. Dat vind ik wel gezellig. Kun je dus doen via de NPO Luisterapp. Daar kun je me berichtjes en voice memo's sturen en ik check ze allemaal. Maar om dus een beetje wakker te worden, heb ik DJ Jazzy Jeff voor je. En daarna nog Usher bij Blend.

Blackstreet. Blackstreet bij Blend hoorde je. De enige plek natuurlijk met de lekkerste hip-hop, R&B en soul. Ja, dat weet je wel. Iedere werkdag samen met Jamie's Jams. Maar vandaag, op deze speciale vrijdag, met wat extra joy. Zometeen Beyoncé voor al mijn naughty girls. Maar eerst heb ik Mace en Total voor je. Met What You

vertellen wat ik ga draaien hier bij Blend. Ik heb al lekkere tunes ingepland, vind ik zelf. Maar misschien heb jij net die ene waarvan je denkt... oh, hier heb ik zo zin in. Laat het me weten via de NPO Luister-app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bond, Jamie Joy.
2: Zometeen heb ik een verrassing voor je, want dan heb jij een beetje in handen wat ik ga draaien. De opposites en Mr. Props komen eraan. Maar eerst, enjoy yourself.

Ja, met Sukkel voor de Liefde bij Blend. En wat je zo meteen gaat horen, ja, dat ligt in jouw handen. Want ik heb een open spot en jij mag bepalen wat ik ga draaien. Ben je in een, wat is het, break-up mood? Wil je iets zieligs? Ik weet niet, kan hè, mag gewoon. Of ga je dit weekend helemaal los en wil je alvast in de party-vibe komen? Claire die laat in de MP Luister-app weten dat ze aan het sporten is. Nou, misschien wil je een tune die een beetje helpt bij je workout. Het mag en kan allemaal. En je kunt het me laten weten via de NPO Luister-app. Mocht je dat nog niet weten, download die app. Daar kun je me berichtjes sturen, voice-memo's. En ik check het allemaal. Dus wat wil je horen? Ik hoor het graag van je.

0: Soulchild. Ik heb nog meer lekkere muziek voor je klaargezet. Craig David komt eraan bijvoorbeeld met Fill Me In. Maar de eerste track die je nu gaat horen, die kon jij bepalen door je request in te sturen in de NPO Luister-app. Justin die stuurde, ik moet er nog even over nadenken. Nou, mocht je dadelijk nog een idee hebben, dan schuif ik het er wel tussen. Dat is helemaal geen probleem. Ik kom met een suggestie voor Snoop Dogg. Maar Snoop Dogg staat deze week in de Blend Essentials Spotlight. Dus die komt er dadelijk nog aan. Met 5 tracks die het meest iconisch voor hem zijn. Dus daar kom ik op terug. En daarvoor nu de request van Claire. En ik weet zeker dat je hier vrolijk van wordt.
1: Jamie Joy, het regent hier. Ik wil naar Californië. Mag ik California Love van Tupac?

de beste track van Snoop Dogg ever. Deze week staat Snoop Dogg centraal bij de Blend Essentials. En ik ben heel benieuwd welke track we aan de playlist gaan toevoegen vandaag. Nummer 5, maar eerst

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussis in het oosten van het land ontstond rond middernacht, waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw, en daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

aan de Blend Essentials. En welke moet dat zijn? Er zijn al 4 hele goede tracks uitgekozen. Dus ja, het lijkt mij best wel moeilijk om die 5e nog te kiezen. Maar goed, misschien hoef jij er helemaal niet moeilijk over na te denken en weet je het al. Ik ga je even laten horen welke er al in staan. Maandag is als eerste deze toegevoegd.

Maar welke track moet die vijfde Blend Essential worden? Dat mag jij bepalen. En dat kun je doen door het door te sturen in de NPO Luister-app. Daar kun je berichtjes sturen of voice memo's. Dat vind ik extra leuk. Ook handig als je je handen niet vrij hebt om te typen. De track die het meest genoemd wordt, die ga ik zo toevoegen en ook draaien. Dus pak even die NPO Luister-app erbij. En dan ben ik heel benieuwd welke het gaat worden. Wat is de vijfde Blend Essential?

0: was benieuwd, wat vind jij de beste track ooit gemaakt door Snoop Dogg?
1: Blend Essentials. Blend Essentials.
0: Iedere week gaat Jamie Joy. Maar gaat iedere week met jou op zoek naar de 5 meest iconische tracks van 1 artiest. En deze week was het de beurt aan Snoop Dogg. En als je dan 1 track moet kiezen, dat lijkt me zo lastig. Maar gelukkig mag je er 5 kiezen. Iedere dag 1. Who Am I, Still Dre, Gin & Juice en Drop It Like It's Hot stonden er al in. Maar wat wordt die 5e track? Ik ga even klappen. Nee, nog niet. Ik ga eerst zeggen dat E en Justin op Deep Cover hadden gestemd. En dat vond ik een goede optie. Maar er is 1 track waar nog meer op gestemd is in de NPO Luister-app. En dat ga ik nu wel verklappen. Die is weer met Dr. Dre. Heb je al gelijk in je hoofd welke het is? Je gaat hem nu horen bij Blend. 5. Nothing but a G thing.

luister naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu

0: vandaag. Ja, ik heb echt groot nieuws. Ik ben zo excited dat ik het mag gaan bekendmaken zometeen.
1: Oh, ik ben heel benieuwd. Je hoort het. Blijf lekker luisteren. Eerst.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR, Sonja.
2: Vrijdagmiddag 1 uur, dus het is tijd voor de allerlekkerste muziek met de komende 3 uur lekker veel 90s R&B en een heel bijzonder nieuwtje. Blijf luisteren.

De energy drink die je door je afterlunch dip heen sleept. Ik heb zoveel lekkere muziek voor je de komende 3 uur. Natuurlijk weer een leuke blend battle. En ik heb leuk nieuws om te vertellen. Oh my god, ik kan bijna niet wachten om het met jullie te delen. Wat het precies is, dat hoor je zo meteen. Maar voor nu genoeg gekletst, tijd voor muziek. We beginnen met een track uit 2018 die te vinden is op de soundtrack van de veelbesproken film 50 Shades Freed. Jacob Banks featuring Louis the Child.

Straks draaien voor jou de winnaar van de Blend Battle. Maar aan jou de vraag, wie kies je? Wie vind jij beter? Ik heb weer twee muzikale zwaargewichten tegenover elkaar gezet. In de rode hoek, Marvin Gaye. Geboren op 2 april 1939 in Washington, weegt 75 kilo en zijn gevaarlijkste eigenschappen zijn zijn fluweelzachte, flexibele stem, zijn enorme bereik en hij bezorgt zijn tegenstander behoorlijk vaak rode oortjes.

En dan in de blauwe hoek. Geboren op 13 mei 1950 in Michigan, weegt 100 kilo. Zijn gevaarlijkste eigenschappen zijn zijn soepele stem, zijn kopstem. En met zijn melancholische klanken slaat hij zijn tegenstander blindelings om de oren.

Dat was natuurlijk Stevie Wonder versus Marvin Gaye. Durf jij te kiezen? Let's get ready to battle. Ga naar de NPO Luister-app als je ook een mening hebt en wil meepraten over de Blend Battle. En straks draait natuurlijk de winnaar voor je. Zometeen vertel ik je geweldig nieuws. Iets waar ik heel veel zin in heb. Maar nu eerst een track uit 2024 met ademhalingsoefeningen. Leavin' Cali is zo'n artiest die R&B niet glad probeert te strijken. Zijn muziek mag een beetje zweven. De zomervakantie is helaas weer voorbij. En als dat betekent dat in jouw hoofd alweer 38 tabbladen openstaan, dan is deze speciaal voor jou. 3 minuten muzikale zuurstof voor je hoofd. Dit is Leavin' Cali hier op NPO Blend.

Ik zei het net eigenlijk al, hè? Ik ga dus iets heel bijzonders doen vandaag. Ik ga iets bekendmaken. Ik ben gewoon zenuwachtig. Ik heb vannacht geen oog dicht gedaan. Het is zo tof. We hebben een tijdje geleden de Michael Jackson top 30 gedaan. De onmogelijke Michael Jackson top 30. Het was ook echt niet te doen. Zo vreselijk moeilijk om uiteindelijk toch een top 3 te maken. En ik heb heel veel van jullie gevraagd. Maar het is uiteindelijk gelukt. En omdat het zo'n groot succes is, hebben we bedacht dat we een nieuwe gaan maken. En deze keer wordt het een top 50. Want deze artiest heeft gewoon te veel goede dingen om een top 30 te maken. Dit wordt het. Het wordt de Beyoncé Top 50. En natuurlijk mag daar Destiny's Child bij, want die kan je niet loskoppelen van elkaar. 4 september, op haar 45ste verjaardag, gaan we dit doen. En ik mag hem samen met Jamie gaan presenteren. 4 uur lang Beyoncé op NPO Blend. Ga vast naar npoblend.nl en geef daar je favorieten door. En denk bijvoorbeeld aan Irreplaceable, Baby Boy, Crazy in Love, Single Ladies, Check on It. Er zijn zoveel hits. Ga er maar gewoon vast aan beginnen, want ik denk dat het best wel moeilijk wordt. En dit is de Blend Break van vandaag. The closer I get to you.

Je hoorde Ralph Tresvant met Sensitivity hier op NPO Blend bij Sonja Silva. Heb je al gestemd op de Blend Battle van vandaag? Niet? Wat ben je aan het doen dan? Ga snel naar de NPO Luister-app en laat me daar weten op wie jij wilt stemmen. Je kunt vandaag kiezen tussen Marvin Gaye en Stevie Wonder. En als je toch bezig bent daar, ga dan meteen ook eventjes naar de site van NPO Blend, waar jij jouw top 10 kunt invullen voor de Beyoncé Top 50... die we helemaal voor je gaan draaien op 4 september. Op de 45ste verjaardag van Queen Bee. Stel je even voor, hè, 4 uur lang alleen maar Beyoncé en Destiny's Child. En ik mag dat samen met Jamie gaan doen. Ik hoop dat je erbij bent. Eminem staat al vol ongeduld in de wachtrij. Kan iemand deze man even helpen? Hij is namelijk zijn naam vergeten. Maar nu eerst Khalid featuring Norman en I Love Lies.

Na het nieuws kom ik weer bij je terug met heel veel fijne muziek. En natuurlijk heel veel lekkere 90s R&B en hip-hop, zoals je gewend bent van mij. Wat dacht je van Tupac, The Notorious B.I.G. en A Tribe Called Quest? Maar nu eerst Michael Jackson met een lekkere classic uit 1979... van het legendarische album Off the Wall. Dit is Rock With You, hierop.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheimagenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR, Sonja.
2: Vrijdagmiddag betekent bijna weekend, maar het betekent ook de beste 90s R&B bij mij in de show. Mariah Carey, Tupac en nog veel meer. Blijf luisteren.

goede nieuws al gehoord. Op 4 september vieren we hier op NPO Blend de verjaardag van Beyoncé met de Beyoncé Top 50. Nou, wat heeft die vrouw een hoop goede muziek gemaakt. Het is toch niet meer normaal. Denk bijvoorbeeld aan Irreplaceable, Baby Boy, Crazy in Love, Single Ladies, Check on It. Wat komt in jouw lijst met favorieten te staan? Ja, het is eigenlijk niet te doen, maar we gaan hem toch samen met elkaar maken. Wat mij betreft, persoonlijk, moet Love on Top er zeker in staan. Dat is echt zo'n liedje. Op het moment dat ik echt een hele slechte dag heb en ik ben bloedzagrijnig en ik zet deze aan, ja, dan heb ik gewoon gelijk weer zin in de dag. Dus die moet er wat mij betreft absoluut in komen. Straks de Blend Boombox en de winnaar van de battle van vandaag. Maar we gaan nu eerst verder met Lucy Pearl. Als een track je benen en heupen zou kunnen kidnappen, dan was dit definitief de hoofdverdachte. Dit is Lucy Pearl met Dance.

0: never change.
1: Ja, sommige dingen veranderen inderdaad nooit, dat klopt. Maar wat wel iedere 5 minuten bij mij verandert, is mijn Beyoncé top 10. Want op vrijdag 4 september hoor je hier bij mij in de show en in het laatste uur van Jamie zijn show de Beyoncé top 50. Dus dat betekent 4 uur lang alleen maar muziek van Beyoncé op haar 45ste verjaardag. Dus ik ben vast begonnen met mijn lijst samenstellen. En het is net zo moeilijk als die van MJ. Het is vandaag Bring Your Son to Work Day. Straks vraag ik mijn zoon naar zijn faves. En ik ben wel heel benieuwd naar het verschil tussen de keuzes van een echte Gen Z'er en een Gen X'er. Je hebt nog heel eventjes om mij te laten weten van wie jij meer geniet. Is dat Marvin Gaye of is dat Stevie Wonder? I know, is ook niet te doen. Maar ik vraag je toch om te gaan stemmen op de NPO Luister-app. Dan hoor je straks de winnaar van de Blend Battle van vandaag. Maar nu eerst een track die gaat over die ene persoon die rent-free in je hoofd.

dat is die ene track die meteen een glimlach op je gezicht tovert. Door de pure nostalgie. En we gaan terug naar het jaar 1993. Dit is het jaar waarin Janet Jackson het album Janet uitbracht. En dit was de allereerste keer dat zij bewust haar achternaam niet gebruikte, omdat ze niet langer gedefinieerd wilde worden door haar familie. En in 1993 kwam ook de allereerste webcam in het nieuws. Niet om iets heel spannends te laten zien, maar om een koffiepot op Cambridge University in de gaten te houden. De wetenschappers wilden vanuit hun bureau kunnen zien of er nog koffie was, zodat ze niet voor niks naar de keuken liepen. Oké, ik dacht dat ik lui was. En de groep Onyx, die werd ontdekt door Jam Master Jay van Run DMC. Die kwam met een geweldige nieuwe track die sowieso op alle boomboxen te horen was. En dan heb ik het natuurlijk over Slam. Een van de hardste hip-hop tracks van 1993... hebben we indirect te danken aan Nirvana. Ze zagen namelijk de moshpits en ze wilden die vibe ook naar hip-hop brengen. Sluit alle ramen en deuren, want deze moet hard. Dit is de Blend Boombox van vandaag. Onyx met Slam.

0: is tijd om de uitslag van de Blend Battle bekend te maken. Wie vinden jullie beter, Marvin Gaye of Stevie Wonder? Er kwamen een hoop leuke appjes binnen. Ramon zegt, Marvin is prachtig, maar Stevie schreef Superstition, Sir Duke en Isn't She Lovely. Kom op zeg. En Kofi zegt, Stevie voor overdag, Marvin voor na tienen. Oh my goodness, Kofi, calm down. Ik heb iemand aan de telefoon. Ik dacht dus ook eens een keertje leuk om een luisteraar te bellen en te vragen naar de mening van diegene. En dat is onze vaste luisteraar Ivo. En die komt uit Lelystad. Hij is 47 jaar, houdt zich bezig met het handelen van websites en het rondbrengen van pakketjes. Ivo, welkom.
1: Hey.
0: Hi. Hallo, wat leuk om je een keer te spreken.
1: Ja, zeker.
0: Vond je het een moeilijke keuze tussen Stevie Wonder en Marvin Gaye?
1: Oh ja, zeker.
0: Wel hè? En waarom kies je dan toch voor Marvin Gaye uiteindelijk?
1: Omdat ik vind dat het toch met Marvin Gaye een beetje is begonnen.
0: Ja? Wat is met Marvin Gaye begonnen? Wat bedoel je?
1: Ja, de R&B soul.
0: Ja.
1: Muziek. Ja, dat is toch een beetje met Marvin Gaye begonnen.
0: Ja, dat ben ik wel met je eens. En met jou ook vele anderen. Want 71% van de mensen stemde voor Marvin Gaye. Dus die ga ik nu voor je draaien. Heb je dan ook een favoriete track van Marvin?
1: Sexual Healing.
0: Lekker. Die is altijd goed natuurlijk. Ivo, zou je het anders leuk vinden om hem aan te kondigen? Denk je dat dat gaat lukken?
1: Ja, zeker.
0: Nou, ga je gang en dan wens ik je alvast een fijn weekend.
1: Ja, hetzelfde. Hier is dan Marvin Gaye met Sexual Healing.

0: Silva.
1: Zometeen na het nieuws ben ik bij je terug met onder andere En Vogue, Montel Jordan en Joya Moy. Maar nu eerst Bruno Mars. Hij heeft inmiddels een indrukwekkend aantal van 20 platen in de officiële Billions Club playlist van Spotify bereikt, waar allemaal tracks in staan die meer dan 1 miljard streams hebben bereikt. Maar ironisch genoeg, weet je welk nummer nog net niet erin staat? Dat is dus het nummer Billionaire. Hij is er wel bijna, nog op dit moment 992.000 streams. Dus als je fan bent van Bruno Mars en je gunt hem dat hij er nog bij komt, dan moet je nog eventjes gaan luisteren, want hij is er dus bijna. Ga nu luisteren naar On My Soul van Bruno Mars en na het nieuws ben ik weer bij je terug. Tot zo.

Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in het bos bij Berlijn. Toen lagen er twee vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht, waarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. De buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR. Sonja. Je weekend komt steeds dichterbij en ik ben er om je door de laatste uurtjes van de middag heen te slepen met straks Blue Cantrell en Biggie. Maar nu eerst en Vogue met Whatever.

0: Heb je het goede nieuws al gehoord? Op 4 september, op de Queen haar verjaardag, mag ik samen met Jamie de Beyoncé Top 50 aller tijden presenteren hier op NPO Blend. En daarvoor kan je nu alvast jouw top 10 opgeven. Hoe vet is dat? En zometeen ga ik bellen met de allereerste fan van Beyoncé die nu al haar top 10 heeft ingestuurd. Maar eerst even wat anders, want ik heb hier vandaag mijn 21-jarige zoon Damien op bezoek. Die kwam even kijken in de studio. En Damien, ik dacht, je bent er nu toch? Kunnen we het even hebben over Beyoncé, toch?
1: Zeker, zeker.
0: Ja, want jij bent echt opgegroeid met Beyoncé, omdat ik groot fan ben van haar. Ik ben echt gek op Beyoncé. Ik hou enorm van alle muziek van Destiny's Child. Dus dat hoorde je natuurlijk altijd toen je jong was. Wat zijn jouw herinneringen daaraan?
1: Nou, ik kan me niks anders herinneren dan als wij in de auto zaten, ergens naartoe, lange ritjes naar je werk of naar familie, dat jij dan vooral Beyoncé of Destiny's Child in de auto aan had. En ja, dat is echt mijn jeugd daardoor.
0: Ja, klopt. En nu hebben we natuurlijk 4 september dan de Beyoncé Top 50. Heb jij dan ook liedjes die je nu bijvoorbeeld nog luistert of die je nog leuk vindt?
1: Ja, heel veel. Ik probeer ook de laatste tijd wat meer. Ik ben het een beetje aan het herontdekken, dus ik probeer de laatste tijd wat meer te kijken naar de albums en eigenlijk alle albums opnieuw te luisteren. Ja. Ik heb ze vroeger vaak gehoord, maar ik heb nu heel erg mijn eigen muzieksmaak ontwikkeld.
0: Ja, hartstikke tof. En wat zou dan bijvoorbeeld nu op dit moment jouw top 3 zijn?
1: Lastig.
0: Ja.
1: Ik denk op 3 Love on Top.
0: Mm-hmm.
1: Op 2 nice. Emotion van Destiny's Child.
0: Mooi.
1: En op 1 toch echt The Closer I Get To You.
0: Met dat was de Blend Break.
1: Ja.
0: Oh, geweldig. Oh, super. Ja, heel nice. Ja, en dat is ook echt een prachtig liedje. Ik vind het een mooie top 3. Hij kan er mee door. Maar ga je ook even je top 10 invullen dan?
1: Ja, wordt wel heel lastig.
0: I know.
1: Maar ik ga het wel doen.
0: I know. Ik moet hem ook nog samenstellen. Maar tof dat je het eventjes wilde vertellen. En als je zit te luisteren en jij denkt, ik ben ook enorme Beyoncé-fan, ga dan ook naar npoblend.nl. Vul daar jouw 10 favoriete Beyoncé of Destiny's Child tracks in. En dan kun je dus op 4 september meegenieten met de Beyoncé Top 50. Gaan we verder met een prachtige vrouw die net als ik Capverdiaans bloed heeft van haar vaders kant. Ik wist dat niet. Kwam ik gisteren achter. Grote hit in 2001. Dit is Blue Cantrell. While he was

0: Ja, dit is wel eventjes een momentje om bij stil te staan, hoor. Er wordt gewoon serieus al gestemd op de Beyoncé Top 50. Er zijn gewoon al mensen die hun top 10 hebben ingestuurd. En er kan natuurlijk maar eentje de allereerste stemmer zijn. Dat moet wel een hele grote fan zijn van Beyoncé. Dat kan niet anders. En dat is Marloes. En ik heb haar nu aan de telefoon. Marloes, goedemiddag.
1: Hi.
0: Hallo. Klopt het dat jij de allergrootste fan van Beyoncé bent?
1: Dat vind ik wel.
0: Hoe lang ben je al fan van haar?
1: Ik denk al sinds Destiny's Child, vanaf het begin eigenlijk meteen.
0: Ja, je bent 42 hoorde ik, dus een paar jaartjes jonger dan ik. Dus ik denk dat je er inderdaad vanaf het begin al bij bent geweest, hè?
1: Ja.
0: En je hebt het virus ook overgedragen aan je dochter, net als ik op mijn zoon. Zij is 23. Gaan jullie samen ook naar concerten?
1: Ja, voor haar was het eerste concert was Formation. En sindsdien zijn we alle shows geweest.
0: Oh, geweldig. Ja. En gaan jullie dan ook even afzonderlijk... Heeft zij ook afzonderlijk haar top 10 ingestuurd?
1: Ik heb net gezegd dat zij ook haar top 10 moet invullen. Dus dat gaat ze doen.
0: Als echte Beyoncé moet dat wel, hè? En misschien een hele grote vraag, hoor. Maar wat betekent Beyoncé voor jou? Kan je dat uitleggen?
1: Oh, ja, dat is echt een hele grote vraag. Mm-hmm. Zij is wel een groot onderdeel van mijn leven. Als in dat ik dagelijks haar muziek luister. En gewoon eigenlijk alles volg wat zij doet. Maar ook dus gewoon haar hele, hoe zeg je dat?
0: Haar hele carrière?
1: Nee, ook als een album uitbrengt. Gewoon het hele idee erachter, zeg maar.
0: Oh ja.
1: Cowboy Carter, Renaissance. Mm-hmm.
0: Ze blijft ook maar vernieuwen, hè? Ze blijft ook maar weer met nieuwe dingen komen. Dus dan blijft het natuurlijk ook leuk.
1: Ja, hey,
0: en ik weet natuurlijk dat jij je top 10 hebt ingestuurd. Heb je ook gewoon echt jouw favoriet gewoon keihard op 1 gezet?
1: Zeker, ja.
0: En mag ik vragen welke dat is?
1: Virgo's Groove.
0: Ja, en het viel me dus gelijk op. Want ik denk dat heel veel mensen denken dat iedereen op Crazy in Love gaat stemmen. En jij bent dus de eerste die binnengekomen is en jij kiest voor een compleet andere. Waarom deze?
1: Ja, maar ja, ik denk Virgo's Groove is wel een Beehive favoriet sowieso. Mm-hmm. Dus onder de echte fans is dat een heel bekend nummer.
0: Ja.
1: Dat is ook niet voor deze, want het is gewoon een keigoed nummer.
0: Ja, dankjewel. Helemaal super. Hey, en ik ga hem sowieso natuurlijk even voor je draaien. Ben je erbij 4 september vanaf het begin?
1: Ik ga mijn best doen, want ik ga naar Londen 4 september. Dus ik zit dan...
0: Maar je kan hem altijd terugluisteren, hè? Marloes op de NPO Luister-app. Dus dat is ook geen probleem. Dankjewel. En geniet van je weekend. Dankjewel, Marloes.
1: Oké.
0: Doeg.

0: Sonja Silva.
1: Het is tijd voor Sonja Silva's spreekuur. Het moment in de week waarop je al jouw brandende vragen kan stellen, waarmee je misschien al een tijdje rondloopt of waar je je enorm voor schaamt. En alles kan anoniem, hè? Dus hou je niet in. Stuur me jouw verzoek of brandende vraag op sonja.silva@ntr.nl en dan kom ik er snel op terug. En dat hebben een heleboel mensen gedaan. Dank je wel daarvoor. Je mag me echt alles vragen en dan beloof ik dat ik op zoek ga naar de beste. De oplossing. Ik kreeg een berichtje van Esther van Doorn uit Barneveld en die zegt: hoi Sonja, ik ga naar de kerk, maar mijn vriend absoluut niet. Gaat dat wel goed komen? Nou Esther, dit is een probleem wat ik heel vaak hoor. Ik ben zelf christen en ik ga zelf zoveel als ik kan naar de kerk. Helaas niet meer zoveel als vroeger, maar ik probeer het wel zoveel mogelijk te doen. En als ik niet kan gaan, dan kijk ik online. Dat kan tegenwoordig sinds COVID natuurlijk prima. Maar ja, veel mensen lopen met dit probleem. En ik denk dat dat prima goed kan komen. Maar niet als één van jullie stiekem zit te hopen dat de ander een keertje gaat omdraaien. Want ik denk dat dat eerder de sluipmoordenaar is hier. En niet zozeer de kerk. Dus leg het gewoon op tafel. Ik ga hier niet mee stoppen en jij hoeft ook niet mee als je dat niet wil. En als dat allebei echt waar is, dan denk ik dat je het met gemak kunt redden. En weet je, neem hem gewoon een keertje mee naar de kerk. Ik weet natuurlijk niet wat voor kerk jij naartoe gaat, maar de kerk waar ik kom is redelijk relaxed. En ja, dan hoeft hij dus niet meteen mee als bekeerling met allerlei druk. En dan kan hij achterin zitten, niks zeggen, na afloop misschien even een broodje eten. Zo gaan die dingen. Eén ding, Esther, zou ik wel absoluut nu bespreken als het gaat om kinderen, als jullie kinderen zouden willen. Want dat gesprek voer je liever nu aan de keukentafel dan straks in de kraamkamer met een baby erbij die nergens om gevraagd heeft. Ik hoop dat je hier wat mee kan, Esther. En dan heb ik ook nog een berichtje gekregen van Wilfried Notenboom uit Roermond. En die zegt: mijn collega eet elke dag om 10:30 een gekookt ei aan zijn bureau. De hele afdeling ruikt ernaar en ik durf niks te zeggen. Wat nu? Ja, ik begrijp het wel, Wilfred, dat je niks durft te zeggen. Maar de hele afdeling maandenlang om één ei. En eigenlijk slaat het natuurlijk ook nergens op dat we dat niet durven te zeggen. Want dit is gewoon een van de makkelijkste problemen om op te lossen. Alleen niemand durft het. Dus ik stel voor dat jij gewoon de stap gaat zetten, Wilfred. Loop, of Wilfried, ik moet het wel goed zeggen. Loop naar hem toe. En of loop hem even voorbij, dat is misschien nog iets luchtiger. En zeg dan lachend: man, dat ei van jou, ik ruik het gewoon tot in de lift. Eet dat even in de kantine op. En klaar. Dan ben je gewoon eerlijk en waarschijnlijk is hij je ook nog dankbaar dat je zo eerlijk tegen hem bent geweest. Want laten we eerlijk zijn, als ik enorm uit mijn giecheltje ruik, dan wil ik ook dat iemand dat gewoon tegen me zegt, zodat ik even een kauwgompje kan pakken, toch? Grote kans dat hij het zelf ook niet eens meer ruikt. Want na 2 happen ruik je je eigen ei niet meer. En als je dat nou echt niet durft, zeg dan gewoon om 9:45... ik ga even een raam openzetten en misschien snapt hij dan ook wel de hint. Je weet maar nooit. Loop jij nu ook rond met een brandende vraag en kom je er echt niet uit? Stuur dan je vraag naar sonja.silva@ntr.nl en wie weet beantwoord ik hem de volgende keer. Gaan wij verder met Montel Jordan en Get It On Tonight.

0: volgende week. Maar ik word er ook altijd blij van, want je weet wat dat betekent. Shai is in de house.
1: Hi darling,
0: hello,
1: how you
0: love.
1: Doing?
0: Hoe ik ga het? Lekker, goed
1: Heerlijk.
0: Nieuws vandaag.
1: Vertel.
0: De Beyoncé top 50.
1: Ik zag het voorbij komen. Jij samen met Jamie op Queen Bee's birthday.
0: Yep, ik ben zo excited. Ik weet niet hoe het met jou is, ga ik je zo alles over vragen. Maar ik ben echt al vanaf dag 1 ben ik fan van Destiny's Child geweest en van Beyoncé.
1: Ja.
0: En het zou me niet verbazen als jij ook fan bent.
1: Girl, hier nog één.
0: Ja,
1: kijk
0: hè?
1: Mij, ik ben een, hoe zeg je dat? Een buzzende bij ben ik als het gaat om Beyoncé. Love
0: Fame.
1: Me some Queen Bee.
0: Heerlijk.
1: Ja, alles wat ze doet, van het maken van de muziek tot aan de kleine, ja, hoe zeg je dat? Inzichtjes die we krijgen als het gaat om haar werkproces, al die verschillende documentaires.
0: Ja.
1: I eat it all up. Queen
0: Lekker.
1: Bee, take all my money a little extra.
0: Dus jij gaat sowieso luisteren.
1: Sowieso. En ik zit natuurlijk na jullie show te maken. Dus ik zat net al te bedenken, wat kan ik doen na zo'n Queen Bee hoogtepunt?
0: Ja.
1: Ik denk dat ik ga bellen met Beyoncé. Ik ga even kijken of ze het leuk vindt om
0: ik
1: los te komen.
0: Ik denk dat dat sowieso een goed idee is.
1: We gaan het
0: misschien
1: fixen.
0: Ja, je weet het nooit. Niet geschoten.
1: Ik ben een Virgo ook, hè?
0: Kijk.
1: Ik wou net zeggen.
0: Dus jullie zitten op één lijn.
1: 19 september, baby. We zitten op één lijn.
0: En je snapt wat ik je ga vragen.
1: Zal ik het je nog mooier vertellen?
0: Wat dan?
1: We worden dit jaar allebei 45.
0: Hey!
1: Yes, baby.
0: Hey, je weet wat ik je ga vragen nu.
1: Ja, wat mijn favoriete Queen Bee soms
0: zijn,
1: denk
0: heb je een top 3? Kan je daar wat mee?
1: Ik denk het gek genoeg wel.
0: Oké, okay, give it to me.
1: Even kijken. My House.
0: Oh ja?
1: Ik hou van up-tempo Queen Bee. Ik hou ervan als zij echt een stance gewoon pakt en zegt van, yo, dit is mijn huis, losgaat met die blazers. Je krijgt een soort van Nola-effect. I love it.
0: Okay.
1: Spaghetti van Cowboy Carter. Same type of effect. Ga ik de afgelopen periode ook heel erg lekker op.
0: Nice.
1: Maar mijn all-time favorite Queen Bee song is Love on Top.
0: Niet!
1: Ja, van jou
0: mijn ook?
1: Ook? Wij zijn één en dezelfde persoon.
0: Geef me... Box. Lekker.
1: Box. Ja, wij zijn één en dezelfde persoon.
0: Love on top.
1: Ja,
0: het
1: love
0: maakt
1: on top.
0: Niet uit hoe chagrijnig ik ben.
1: Baby, it's you.
0: Come on.
1: You're the one I love.
0: Woo.
1: You're the one I need.
0: Oké, okay, nu weet ik waarom je nooit wil zingen.
1: Daarom inderdaad, sorry. Okay.
0: Nee, lekker, lekker. Ja, ik hoop dat hij heel hoog gaat komen. Maar ik zal je zeggen, we hebben net serieus al 2 keer een top 10 binnengekregen van grote fans.
1: Ja. Love on Top staat er
0: nu. Wat anders dan ik had verwacht.
1: Ja,
0: dus ik ben
1: heel
0: benieuwd.
1: Maar ze heeft zoveel verschillende goede tracks. Hè?
0: En Destiny's Child mag erbij deze keer.
1: Oh, dat ook. En ik heb het niet eens gehad over de ballads van Beyoncé. Ik heb nu alleen maar up-tempo tracks gekozen. Maar het is gewoon allemaal goed.
0: Maar fuck it, we doen het toch.
1: Ja. Is er
0: 4 september, 4 uur lang. We beginnen in het laatste uur van Jamie. En we gaan door totdat jij weer aan de beurt bent.
1: Lekker, schatjes.
0: Yes, wat ga jij doen zometeen?
1: Ik heb zometeen de schrijver van het boek Je Moeder te gast. Anna Nouche. En ik ga samen met haar duiken in toch wel het gegeven dat de neonroze wolk van het baren van een kindje niet volledig bestaat. En dat het beeld dat wordt gecreëerd door de wereld en ook andere moeders, denk ik, die niet helemaal eerlijk zijn over dat proces, dat het toch echt best wel veel met je kan doen, hoor. Als je
0: ik ga sowieso luisteren, want ik zou je vertellen, en het is natuurlijk lastig om te zeggen, want mijn zoon zit hier.
1: Ja.
0: Maar die hele lichtblauwe wolk, ik had het niet.
1: Nou, kijk.
0: Ik had het niet. Ik vond het tering zwaar in het begin.
1: Nou, en nu de afgelopen periode hoor je steeds vaker dat vrouwen dit zeggen. Maar het lijkt ook wel een soort van mama-maffia daar te zijn. Dat er geen ruimte is voor dit gesprek.
0: Ja.
1: Nou, zometeen bij de Wat een Week Show met Shai. Alleen maar ruimte voor dat gesprek.
0: Nou ja, je weet het. Ik ga in de auto weer lekker luisteren.
1: Let's go.
0: En weet je wat we gewoon gaan doen? We gaan gewoon onze favoriet draaien. Fuck it. Ik heb
1: sowieso
0: al 2 keer Beyoncé gedraaid.
1: Let's go,
0: who cares?
1: Let's go. Let's
0: maar
1: go.
0: First, jij, de luisteraar. Je bent zo dicht bij het begin van je weekend. En voor het geval dat nog niemand het tegen je heeft gezegd vandaag. De werkweek zit er weer bijna op. Je hebt het weer
1: gecheft.
0: En neem nou maar van mij aan. Ga de Beyoncé top 10 doorgeven op npoblend.nl. Tot volgende week.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: BNN Vara. Fry. Een hele goede middag op deze toch wel herfstige dag, zou ik willen zeggen. Maar no worries, het zonnetje zit in je. Schatje, we gaan schijnen. Let's go.

0: Bruno Mars in de arena. Johan Cruijff Arena, echt. Jongens, het was niet normaal wat hij deed. Wat je nu hoort, hij klinkt live nog vele malen beter dan dat. En daarvoor had ik Aaliyah voor je met Try Again. Volgende week dinsdag is het trouwens alweer haar 25e sterfdag. Kan je je voorstellen? Tijd gaat snel. Het is vrijdagmiddag. Kom even op adem. Ik heb het gevoel dat ik exact hetzelfde moet doen namelijk. Het was een hele drukke week. Ik weet niet hoe jouw week eruit zag, maar er moesten best wel veel dingen gebeuren. Nu, tot 6 uur, laten we die week lekker samen van ons afglijden. Ik heb onder andere muziek van Snoop Dogg voor je klaarstaan. Give You On. En tegenover mij op dit moment niemand minder dan Boss Lady Anna Nushin. Goedemiddag.
1: Welkom. Ik dacht al, ik hoor niks.
0: Ja, ik deed mijn werk niet goed. Goedemiddag en welkom.
1: Ze mogen gewoon bij zitten, ze hoeft niks te zeggen.
0: Nee, zeker niet. Je moet werken, wijfie.
1: Hello, darling.
0: Harder werken dan dat ik ga werken, is de bedoeling.
1: Like it.
0: Goed
1: doe
0: zo.
1: Nou.
2: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Wat een weekshow met Shai.
3: Dit jaar voelt letterlijk alsof je oversteekt, naar links en naar rechts kijkt en alsnog gewoon aangereden wordt door een fucking vliegtuig. Zo voelt het.
0: Ja, ik dacht even een 2026 check hoor. Ik zag online dat mensen echt dachten, het jaar 2026 tot zo far, waar is mijn kist?

0: Hoe zit het met jou? Pak de NPO Luister app erbij en laat het me weten. Ben jij op zoek naar je kist of ga je gewoon lekker?
1: Ik?
0: Ja.
1: Ik ben niet op zoek naar mijn kist.
0: Goed zo. Maar het kan zijn dat je 2026 gewoon een lager cijfer krijgt vandaag. En dat heeft alles te maken met het weer. Want wat voor herfstplottwist is dit?
2: Ja, we hebben natuurlijk te maken gekregen met een heel ander weerbeeld. Ook lagere temperaturen dan we de afgelopen weken hebben gezien.
0: Ik weet niet van jou, maar ik stond vanmorgen serieus in mijn zomerjas te kijken naar mijn winterjas.
3: De Wat een Weekshow met Sjaai.
0: Als je mama, papa of misschien zelfs tante bent, dan ken je deze tune sowieso. Ja, zeer zeker. Let op. Deze gast heeft deze plaat 10 jaar geleden uitgebracht. Nu op dit moment is hij een K-pop star. En hoe het dan klinkt, is als

durf het bijna niet te zeggen, maar hij klinkt net zo irritant als bij die Baby Shark. Ja, als je denkt K-pop star, ik dacht bijna hij gaat iets totaal anders doen. Nee, exact hetzelfde, maar dan in een remix. Als je weet hoe geld te maken, weet je dat je eigenlijk door moet gaan op het idee dat je al had. En dat was een succesvol idee. Dus Shy, je kan haten, maar begin eerst even een track te schrijven waar je voor de rest van je leven Ara Mariah Carey van kan genieten. Dit is de Wat een Week Show. Mijn naam Shy Kreuger. Anna Nushin hoor je zo meteen. Alles over haar boek Je Moeder. Dit is Rumshaker. Je luistert naar NPO Blend.

0: Marcus, vrijdagmiddag vibe, toch? Let's be true. Dit is de Wat een Week Show hier zo op NPO Blend. Met vandaag dus een vrouw die een carrière opbouwde als ondernemer, presentator, sinds kort ook schrijfster. Van businessplannen tot aan babyvoeding. Ik zeg een hele goede middag, Anna Nushin.
1: Hallo, hallo.
0: Ik heb een aantal vragen voor je. Okay. Het zijn weekend vibe vragen. Je mag er niet te lang over nadenken. Gewoon bam, bam, bam, antwoord.
1: Ja.
0: Weekend helemaal vol plannen of kijken waar je belandt?
1: Kijken waar ik beland en het liefst gewoon beland ik thuis.
0: Heerlijk. Voor de buis? Oh nee, nou
1: ja,
0: in bed.
1: Ja, mag ook. Ja.
0: Mag ook, oké. Okay. Waar kijk je dan naar?
1: Ik kijk alles. Series, films, TikTok heel veel. Alles wat ik kan consumeren,
0: consumeer je. Ben je een binger?
1: Ik ben wel een binger, maar ik ben nog meer een filmliefhebber. Dus ik kijk het liefst dan 3 films of zo.
0: Welk genre?
1: Horror is mijn lievelings.
0: Oeh, scary!
1: En daarna is het wel vaak van die hele irritante arthouse films die de meeste mensen dan heel pretentieus vinden, maar waar ik heel blij van word.
0: Waar jij heel erg blij van wordt. Een heel weekend niet werken, lukt dat, ja of nee?
1: Jawel, lukt wel.
0: Zaterdagavond dansen of zondagmiddag uitgebreid lunchen?
1: Zondag uitgebreid lunchen.
0: Oh, bam, klaar, gefixt.
1: Ja.
0: Een bagel of een eitje, wat is het dan?
1: Het liefst iets warms, iets van een pasta gerecht of een... wel warm, liever
0: wel
1: warm.
0: Okay. Ja. Oh, je hebt een beetje een Caribisch zieltje.
1: Ja, ik kan ook heel warm ontbijten, vind ik ook heerlijk.
0: Lekker, vind ik ook wel lekker.
1: Ja.
0: Hey Anna, een hele goede middag, niet zonder reden. Ik heb hier je boek voor me, Je Moeder.
1: Ja.
0: Vaak aan met die titel. Talk to me.
1: Ik wilde iets wat heel erg duaal was. Wat zeg maar op meerdere manieren kon worden opgevat. En je moeder is natuurlijk eigenlijk ook wel... als je het op een bepaalde manier zegt... bijna dat je iemand wil beledigen.
0: Juist, ja.
1: Maar het is ook wel letterlijk je moeder richting haar. Ik ben haar moeder. Ja. En dat zal ik forever, godzijdank, zijn. En, dus het heeft meerdere lagen. En ik wilde iets wat pakkends was en niet te standaard.
0: Got you.
1: Ja.
0: Ik heb het gelezen. Ik heb het echt letterlijk in 1 ruk uitgelezen. Ik begon dus op dinsdagavond. En het was op een gegeven moment 22:30. En ik dacht, huh? Ik heb nog 2 delen te gaan. Je hebt me echt heerlijk verrast. Ik bedoel, wat ik ben op dit moment is een tante van heel veel lieve kindjes. Het moederschap ken ik dus via. En ik vond het heel erg verrassend. Ik vond het kwetsbaar. Ik vond het eerlijk, oprecht. Ik vond je tering grappig.
1: Thank you so
0: ik dacht even, die Anna is niet goed bij de hoofd. Dus ik heb ook een klein stukje uit je boek even hier zo bij me.
1: Oh.
0: Met 3 maanden is het alweer heel anders, beloven ze. Nala is op dat moment 1 week of 4 en 3 maanden voelt als een eeuw. De vrouw van het consultatiebureau moet mijn wanhoop kunnen ruiken, want ze zegt, het is maar een fase. Je moeder, denk ik, met je kutfase. Ik haat die zin. Nou, daar had je me.
1: Ja.
0: Wat is er mis met het woord fase?
1: Ik denk met het woord fase aan zich misschien niet zoveel. Maar ik vind op het moment dat een vrouw überhaupt iets zegt over wat ze voelt, maar dan ook nog eens iemand die net moeder is geworden, als die zegt wat ze voelt en dat strookt misschien niet met jouw gedachtegang van hoe het zou moeten zijn, of je hebt het al vaker voorbij zien komen en je denkt, ja, het gaat wel weer over. Om dat soort van te gaslighten door te zeggen, het is maar een fase. Ik vind dat gewoon best wel sneu voor vrouwen in onze samenleving, dat je dat eigenlijk altijd te horen krijgt. Ja. Want soms wil je dat gewoon kunnen zeggen zonder dat iemand direct zegt, het is een fase, het gaat wel voorbij. Je hoeft ook geen oplossing. Je wil gewoon erkennen. Je wil gewoon even gezien worden van, het is ook even superkut.
0: Juist,
1: dat is wat je dan
0: de
1: wil.
0: De ruimte in ieder geval krijgen voor wat jouw ervaring op dat moment is.
1: Ja, zonder dat iemand het meteen wil oplossen of wegwuiven met, het is maar een fase.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je benoemt op een gegeven moment dat die neonroze wolk bestaat niet. Pas na 20 maanden ervaar je zelf het eerste gevoel. Wat veranderde op dat moment, dat je dacht, ik snap nu waar ze het over hebben.
1: Ik denk deels dat mijn controledrang een beetje wegviel. En ik heb gewoon sowieso, merk ik, in mijn leven heel lang nodig om verandering te accepteren en om dat te kunnen. Deels lag het aan mij, maar het lag ook aan het feit dat zij ouder werd en dat zij begon te praten.
0: Ja.
1: Dus dat was voor ons gewoon. En ik denk oprecht dat net zoals je krijgt of een baby die veel huilt of niet. Dat is echt niet dat jij daar nou iets verkeerd in hebt gedaan. It's just the nature of a human, zeg maar.
0: Ja.
1: Gewoon ieder mens is anders en iedere baby is anders. En ik denk dat ik gewoon veel meer iemand ben die gedijt in de dreumesfase, zeg maar,
0: Juist, vanaf dreumes.
1: Want dat vind ik heerlijk. Ik vind
0: want dan kan je ook echt een gesprek aangaan.
1: Je kan een gesprek aan, je hebt gewoon veel meer, je leert veel meer iemand kennen. En ik denk dat de babyfase, als je een hele chille, makkelijke baby hebt, is dat vast geweldig, want je hoeft inderdaad niet al te veel te doen, behalve te zorgen.
0: Ja.
1: Maar ja, als dat dan niet genoeg is voor je en je vindt dat wel ingewikkeld, ja, dan mag dat ook.
0: Dan mag dat er ook zijn. Ik vind het tof dat je hier vandaag bij me bent. We hebben zo meteen gaan we nog even verder duiken in je boek. Want ik heb nog een aantal zinnetjes meegenomen die mij op een bepaalde manier hebben bewogen. De vraag aan mijn gasten is altijd: hoe voel jij je muzikaal gezien? En jij zegt: shy, ça va, ik wil iets met je delen.

0: uit dat je nu in de auto zit, aan het meeneuren je bent. Want de tekst kennen we allemaal niet natuurlijk. Ken jij de tekst?
1: Ik
0: kan je meezingen?
1: Ik zou het graag... Ja, ik kan mee op bepaalde woorden, maar... Ja. Mijn Frans is nog niet daar, maar ja.
0: Waarom is dit jouw track deze vrijdagmiddag?
1: Nou, jij vroeg dat aan mij en toen dacht ik... ja, ik kan van alles bedenken, maar heel eerlijk... dit is sowieso, vind ik dit een heel fijn genre om naar te luisteren... omdat het veel rust geeft. Maar daarbij, het gaat heel erg over een roze bril... en het leven zien door een roze bril.
0: Ja.
1: En het gaat over liefde en dat is wel hoe ik me voel. Ik voel me heel senang en heel liefdevol en heel warm... en. Dat is een heerlijk gevoel. Dus heerlijk. Ik kan geen ander nummer bedenken dan dit.
0: La Vie en Rose. En dan hebben we het over Edith Piaf hier zo op NPO Blend. Wie had dat gedacht? Ik vind het in ieder geval superleuk. Te gast hier zo bij mij, Anna Nushin, tot een uurtje of 6. Wil je met haar praten? Dat kan gewoon via de NPO Luister-app. Je weet hoe het gaat hier zo bij NPO Blend. We got music for you. Snoop Dogg zo meteen. Janet Jackson met If. En dit is eerst So Into You van Tamia.

0: Nito, Always There. Ik weet niet hoor, maar ik heb al echt eeuwen de drang om te zingen. Maar het wil me echt niet lukken.
1: Oh.
0: Ik ben blij dat het mij in ieder geval wel lukt om niet de schuif open te doen en vals mee te zingen.
1: Nou, ik vind dat je heel mooi meezingt als ik je zo een beetje hoor achter
0: darling,
1: de schermen.
0: Darling, hou op hoor. Dat is de stem van Anna Nouchen die hier zo vandaag bij mij te gast is. Ze heeft onlangs een boek geschreven, zelf uitgegeven. Ook nog eens een keer Je Moeder, zometeen meer daarover. Maar hey Anna,
1: ja.
0: Wat heeft jou de afgelopen week bezig gehouden?
1: Ja, niet zo heel veel, moet ik je eerlijk zeggen.
0: Talk to me, heerlijk toch?
1: Ja, heel lekker, heel rustig. Ik vind sowieso, nou, ik ben heel blij dat de zomerperiode erop zit.
0: Mm-hmm.
1: Ik miste wel een beetje mijn routines en mijn thuis zijn.
0: Want is het in de zomerperiode voor jou workwise drukker?
1: Het is rustiger, denk ik.
0: Oh, rustiger,
1: ik.
0: Juist.
1: Ja, het is rustiger. Ja. En we hadden ook 2 familievakanties achter elkaar. En op een gegeven moment denk ik, ik vind het echt wel mooi nu.
0: Ja.
1: Ik wil gewoon terug naar huis, terug naar kantoor. Ik ben sowieso heel graag thuis, zoals je misschien hoort.
0: Ja, definitely. Ja. A homebody, maar waarom niet ook, toch?
1: Ja, ja. Dus het viel me allemaal reuze mee. Ik heb een heel rustig hoofdje.
0: Een rustig hoofdje, terwijl als ik online kijk, dan zie ik Anna Nouchen echt vaak voorbij komen. Nou, dat heeft alles te maken met je boek natuurlijk. Tussen de regels door leer je ook eigenlijk vooral de vrouw kennen die de baby heeft gebouwd, maar ook de empire Anna Nouchen heeft gecreëerd. Je schrijft echt zonder filter dat je het moederschap soms horrible vindt. En tegelijkertijd zeg je, ik ben meer dan alleen moeder. Maar let op Anna, dit is jouw 10e interview over het moederschap.
1: Is dit de 10e pas?
0: Ja, we hebben
1: het voelt echt respectfully als de 400ste.
0: De 400ste. Maar kan je nagaan? Ja. Maar toen dacht ik ineens, kijk hier, deze gekke mindflip.
1: Ja.
0: Jij schrijft in je boek dat je het heel erg belangrijk vindt om nog als Anna Nouchen gewoon te blijven leven, de vrouw. Ondertussen ben je ook de moeder, maar je vindt het heel belangrijk om te blijven doen wat het is dat je doet.
1: Ja.
0: Maar nu draait het, door jou zelf gekozen, voornamelijk ook over je moederschap.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ben je er bewust van?
1: Nee. Nee, omdat ik ook wel geloof dat het boek wel meer gaat dan alleen maar. Het gaat echt over meer dan alleen maar het moederschap. Het gaat denk ik heel erg over vrouw zijn in deze tijd. Dus anno 2026.
0: Ja.
1: Het gaat over relaties. Het gaat over seks. Het gaat over hoe je als vrouw moet omgaan met veranderingen. Dus in mijn beleving gaat het over meer dan alleen moederschap. Ja. Maar ik vind het ook niet erg dat het over het moederschap gaat in deze context.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik ook wil dat daar opener over wordt gepraat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb een stukje uit je boek. Inderdaad, het gaat over meer dan. En dat denk ik, omdat ik zelf geen moeder ben en ik me in moet leven als het gaat over het moederschap. Maar dat lukte heel erg goed op de manier dat je schrijft. Maar jij schrijft op een gegeven moment ook, ik ga er niet van uit dat ik de goede kaarten krijg in het leven. Ik ga er van uit dat ik zelf het spel moet bouwen. Ik wil op alles voorbereid zijn. Tenminste, dat was vooral zo voordat ik moeder werd. Ja. En toen dacht ik, je schrijft als het ware dat je moest leren de spelregels uit handen te geven. Maar hoe heb je dat dan uiteindelijk gedaan? Want je vertelt ons ook in het boek dat als het gaat om jouw onderneming bijvoorbeeld, yo, jij bent
1: nul
0: iemand.
1: Twijfel, ja.
0: Nul twijfel, gaan met die banaan. Energie haal je volgens mij uit je kleinste teen. Nee, nog beter dan dat. Je hebt de energie niet eens nodig. Anna gaat.
1: Ja.
0: Maar op het moment dat die spelregels dan worden omgeturnd, hoe ga jij daar dan in mee?
1: Ja, eerst dus heel slecht. En ik denk doordat ik het geluk heb dat ik een partner heb waar ik heel goed mee kan praten. En iemand die gewoon het heel erg met mij aan durfde te gaan. En ook alle gebreken die daarbij kwamen. Misschien als het ging om het moederschap. Maar ook heel erg over je verandert toch als partners. Ook naar elkaar toe. Je moet gewoon heel erg weer je weg daarin vinden. En ik denk dat ik heel veel daaraan ook wel te danken heb aan hoe Thijs ermee is omgegaan. Dat denk ik wel. Ja, dat meen ik wel. Ook, kijk, ik heb er echt een handje van dat ik ook niet lief kan praten over mannen. Maar in dit geval moet ik wel echt zeggen dat hij heel veel credits naar hem. Want hij heeft mij daar wel ontzettend bij geholpen. Door het echt samen als een partnership te doen.
0: En ook, ik heb het idee dat ik Thijs ken, hè, nu.
1: Ja.
0: Ja, dat komt omdat jij hebt gezegd, hier is mijn woonkamerdeur, kom binnen.
1: Ja, kom binnen.
0: Thijs klinkt als een very easygoing jongeman die gelooft in alles komt goed en alles op zijn tijd.
1: Alles komt goed, alles op zijn tijd, maar ook heel zelfverzekerd. Dus hij heeft geen twijfels over zichzelf als mens, als vader, als partner. Hij gelooft echt dat hij dat het. Kijk, hij gelooft wel. Hij doet het gewoon wel met de goede kaarten die ook gelooft, ja, die hij zal krijgen.
0: Ja.
1: En ik denk, onze opvoeding is ook anders geweest. We hebben een hele andere achtergrond. Bij mij, ik ga er gewoon vanuit dat als het shitty cards zijn, dat ik het dan zelf moet fixen.
0: Juist, ja.
1: En hij gaat er eigenlijk altijd vanuit dat hij goede kaarten krijgt.
0: Ja. Ja. En jullie hebben het in het boek, heb je het ook vaak over communicatie. Je zei het zojuist ook. Maar communicatie is een van het allermoeilijkste.
1: Vreselijk.
0: Is het toch?
1: Ja,
0: maar ben jij vanuit jezelf al een goede communicator? Of heb je een psycholoog waar ik naartoe kan gaan om ook beter te communiceren?
1: Nee, schat, heb ik niet. Nee. Ja, ik heb één iemand die heel lief is en leuk, maar dat is meer een coach. Nee, ik heb dat allemaal niet. Ik heb het heel vaak geprobeerd, maar het is niet echt iets voor mij, moet ik zeggen. Mm-hmm. Ik kom daar vaak niet goed uit. Maar ik ben best wel een open boek. Alleen in relaties was ik altijd heel slecht met praten.
0: Ja.
1: Ja, totdat ik dus hem leerde kennen en met hem kan ik het wel.
0: Oh my god,
1: yes, she said.
0: Pink cloud in the love vanaf dag 1.
1: Ja.
0: Toch?
1: Mm-hmm.
0: Heerlijk, wijfie. NPO Blend, zoals beloofd, die ene man die op dit moment binnen de R&B-scene keihard gaat. Hij stond op North Sea Jazz met een soort van minkcoat aan. Het was te warm, zweetdruppel, geen ene. Dit is Giveon met Jezebel op NPO Blend.

0: boyfriends, my girlfriends and everything and everyone in between. Je luistert naar de Wat een Week Show hier zo op NPO Blend. Mijn naam Shai Kreuger en haar naam...
1: Ananoushe.
0: En ik vind het te gek dat je er bent. We hebben het over je boek Je Moeder. En er komen leuke appjes binnen, Anna.
1: Dat vind ik altijd heel leuk.
0: Ik zag een appje binnenkomen met dankjewel voor het schrijven van dit nodige boek. Davine heeft het over liefde voor Anna. Ja! En Jurgen appt ook. Hoi, alleen even een shout-out. Het is een heel mooi thema en super relevant. Ruimte maken. Ja, hij schrijft nog meer hoor. Hij schrijft meer. Ruimte maken voor je partner als moeder kan gewoon. Maar je moet wel even ademen en je eigen hoop en verwachtingen pauzeren. En misschien bij jezelf ook kunnen toegeven dat het niet allemaal toppie is. Bedankt voor de boekentip.
1: Nou, stop it. En dit is een man, Jurgen.
0: Dit is een mannen, Jurgen.
1: I love it. En Davina daarvoor ook. Thank you guys.
0: Heerlijk toch?
1: Ja. Yeah.
0: Het is vrijdagmiddag en op de vrijdag moet je altijd even de week afsluiten voordat je het weekend begint. En volgens mij betekent dat je irritatie van je af moet gooien.
2: Hey. Can I be a bitch about it?
0: Yes, baby. Ik weet niet hoe het zit met jou, Anna, in je leven. Maar ik heb wel een aantal dingen om over te bitchen. Ben jij een beetje een...
1: Totaal.
0: Oh, totaal.
1: Ik hou heel erg. Ja, ik irriteer me gewoon ook snel.
0: Oh ja?
1: Dingen. Ja.
0: Oké, waar komt dat dan vandaan?
1: Ik denk heel ongeduldig zijn. Dus ik ben vrij snel overprikkeld. En dan kan ik het wel eens afreageren op dingen die me irriteren.
0: Oké, got you. Wat heeft jou daarnet geïrriteerd? Of deze week waarvan je dacht, oh ja, dat vind ik echt tering.
1: Ik heb gewoon dingen die me eigenlijk heel vaak... Nou, sowieso rijden in een auto is gewoon een en al irritatie. Maar ik heb ook wel dingen waar ik me standaard aan kan irriteren.
0: Zoals?
1: Ik heb een hele lijst voor je. Mensen met een hele, zeg maar, is dat de diepte? Zo'n rugzak die dan heel ver zo uitsteekt naar achter.
0: Ja.
1: Dat vind ik heel irritant, want ik ben kort. Dus ik krijg dan heel vaak zo die rugzakken van mensen.
0: Van die tegen je hoofd.
1: Nou ja, die komt gewoon veel te dichtbij, want die steekt gewoon een meter zo uit. En zij hebben er zelf geen last van, maar iemand die achter je loopt wel.
0: Ja.
1: Ik kan ook wel... Dat dacht ik toevallig vandaag aan. Ik kan me ook irriteren aan hoe mensen hun bestek vasthouden bijvoorbeeld. Kan ik me ook irriteren?
0: Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Ik kan me irriteren aan hoe mensen pennen of potloden vasthouden.
1: Ja,
0: je bent geen fucking kind, hè? Hou het vast als een volwassene.
1: Ja.
0: Niet zo. Soort van...
1: zo of zo tussen vingers geklemd. Ik heb er toevallig vanochtend een heel treurig een TikTok over opgenomen. Omdat ik me zo irriteerde. Wat heb ik nog meer? Ik vind...
0: batterijen en irritaties.
1: Mensen die langzaam lopen vind ik ook moeilijk. Ik heb wel dat soort rijtjes. Wat had jij?
0: Ik zat er net in de auto. Minding my business.
1: Yeah.
0: Driving to work. Luisterende naar de Womack Sisters. Want die hebben een nieuw album. Ga zo meteen een plaatje voor je draaien.
1: Yeah.
0: Ik denk, ik heb jeuk. Anna, ik ben gewoon gestoken door een mug in de auto.
1: Oef.
0: Ja, maar dan vind ik je bij de hand. Dan, dus daar kan ik me dan heel erg aan irriteren. Ik irriteer me aan mensen die dingen op straat gooien. Heb ik afgelopen
1: dat vind
0: week
1: ik ook heel
0: twee
1: erg.
0: Keer gezien. Dat ik denk, wat voor smerig huis, studentenhuis woon jij dan in?
1: Ja.
0: Dat vind ik irritant. En ik denk misschien nog wel het meeste van alles... dat is eigenlijk de online wereld.
1: Oh, je irriteert je aan de online wereld?
0: Ja, man. Ik trek het niet dat mensen online zo'n gigantisch grote bek hebben en in het echte leven niet. Als je een echt mens bent, dan spreek je me zo van vrouw tot vrouw aan en dan zeg je van zus en zo. Maar iedereen doet dat achter zijn scherm.
1: Dat durven ze toch niet?
0: Ja, maar dat trek ik
1: ben je
0: dus
1: ook
0: niet.
1: Veel te mooi voor. Dan denken ze, zien ze meteen, denken ze, oh, geïntimideerd, ik durf het niet.
0: Ja, maar dan denk ik, snap je, en niet eens alleen richting mij, maar richting iedereen. Als je niet iets echt oprecht durft te zeggen in iemands gezicht, ik vind gewoon dat je je mond moet houden, man.
1: Preach.
0: Preach.
1: Mm-hmm.
0: Preaching. Zometeen meer preaching. Ik had het al over de Womack Sisters. If you love some soul, some old school soul, dan ben je hier op de juiste plek zometeen. Nu eerst Janet Jackson met If.

0: Jan, die tunes die ik vandaag voor je heb gedraaid tot zover. Hè? En we hebben gewoon nog tot 6 uur. Ik denk zeker, als je erop bewogen hebt... Nou, zo'n 75 calorieën. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Anna Nouchen zit tegenover mij. En ik heb een hele belangrijke vraag waarvan ik denk dat ik het antwoord al weet.
1: Mm.
0: Hou jij van verrassingen?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, ik dacht dat je zou zeggen nee.
1: Nee, ik hou er wel van.
0: Oh, kan je nagaan. Ik dacht dat je zou zeggen nee, omdat je in je boek je moeder aangeeft dat je in controle...
1: Klopt.
0: Freak bent.
1: Maar ik moet hem wel ook de context erbij geven. Zeg maar, ik ga ervan uit dat het dan iets leuks is. Dus wat ik niet bijvoorbeeld leuk vind, is een verrassing voor mijn verjaardag bijvoorbeeld. Dat ik een surprise party voor mijn verjaardag krijg. Maar dat komt omdat ik gewoon het moeilijk vind om in een hele grote groep heel veel aandacht...
0: Al die ogen naar je toe. Dat,
1: Als Thijs nu zegt, ik heb een verrassing voor morgen, vind ik enig.
0: Lieverd, ik heb een verrassing zo meteen voor je, voordat je hier om 6 uur wegloopt. Leuk, gezellig, zin in. Hey, het is vrijdag, dat betekent natuurlijk ook nieuwe muziek. Ben jij zo'n Spotify Friday release persoon die aan het kijken is, wat is er uitgekomen?
1: Ja, ik kijk altijd wel een beetje wat ik nog wil horen.
0: Ja. Ik heb dus nu al een paar dagen een track... eigenlijk een heel album waarvan ik denk... hé, daar moet ik wat mee. En dit is dan het moment dat ik het met je kan delen. Nieuwe muziek, nieuw album om naam van de Womack Sisters. Let op, debuutalbum. Mm. De achternaam is niet zomaar een achternaam. Womack Sisters. Hun ouders vormden Womack en Womack. Hun oom is Bobby Womack. En let op, ze zijn de kleindochters van de soul-legende Sam Cooke. Jongen, het enige waar ik aan denk is dat de stress die ik zou krijgen, voelen... op het moment dat dit je ouders zijn, de muzikale godes, legendes... I would go crazy. Absolutely crazy. Ik heb een track voor je klaarstaan waarvan ik in ieder geval zou willen zeggen... dit is de track die je in ieder geval vandaag gehoord moet hebben in je leven. Let op. Natuurlijk moet je de Wat een Week Show met Shai en Anna Nouchen ook gehoord hebben in je leven vandaag. Maar dit, de Womack Sisters met All Around, dat nieuwe album, is de moeite waard. Je hoort het nu op NPO Blank.

0: naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizerbergen blijft voorlopig afgesloten omdat het er nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het zonnetje breekt door hier in Hilversum in ieder geval. Ik zorg ervoor dat je via de ether zonneschaduw krijgt. Vitamine D, schatje.

0: schatje. Yes, it's Friday, baby. Je mag loslaten. Je mag genieten van het weekend. Ik kan me voorstellen dat je gewoon door moet werken. Neemt niet weg dat het nog steeds weekend is en dat je zeker een moment voor jezelf mag nemen. Mm-hmm. Niet waar, Anna?
1: Helemaal eens.
0: Anna Nouchen hier zo tegenover mij in de studio van NPO Blend. Ze heeft een boek meegenomen. Je moeder. Ik heb hem afgelopen week uitgelezen. En girl, ik heb gebeld ook met een paar vriendinnen om te vragen die ik echt hoog heb staan als het gaat om hun moederschap. Om te vragen, hey, is er iets wat je niet hebt verteld over die periode, omdat je dat heel erg moeilijk vond?
1: Wat lief van jou.
0: Omdat ik ineens dacht, als het zo weinig besproken wordt, dan betekent dat er toch echt wel ook iets, een drempel daar is om dat gesprek aan te gaan. En een van mijn vriendinnen zegt inderdaad, yo, shy to be very honest. Wij kenden elkaar in die periode niet. Dus ik ken haar pas toen haar dochtertje volgens mij 2 was. Toen zei ze, nee, I've been through some things. Met tranen aan de telefoon.
1: Hoe lief dat je dat achteraf toch vraagt. Ik denk dat je dat je dan zo gezien voelt als vrouw.
0: Toch?
1: Ja, heel erg.
0: Ik denk dat we zijn denk ik ook, ik weet niet of we de moeders in onze leven voldoende laten weten van, yo, we see you, yo. Want voornamelijk op het moment dat we kinderen voorbij zien lopen, dat je denkt, oh, wat is mis met jou? Dan weet je hoeveel het je kost om een kind te maken en op te voeden. Dat ze een goede, weet je, mens worden.
1: Ja.
0: Nou, dat was mijn ode aan
1: jou. Nou, vind ik heel, als dat het zeg maar heeft teweeggebracht, dat jij dat bij vriendinnen deed, dat vind ik al echt een hele grote win.
0: Ja, definitely. Ja. We gaan zo meteen nog even in je boek duiken. Ik wil ook met jou naar New York, want Anna Nouchen, ik ga binnenkort.
1: Oeh.
0: En jij was daar met liefdesverdriet. En ik dacht, ik ga er naartoe verliefd. Maar misschien heb je wel tips.
1: Let's talk about
0: sex. Yes, schatjes, het is natuurlijk weekend. Dus er mag dan ook horizontaal gedanst worden. En afgelopen week in het nieuws, dating apps verliezen flink aan populariteit. Gen Z is swipe moe en wil elkaar weer in het echt ontmoeten.
1: Oh, good for them.
0: Right? Because this is our generation. Wij weten niet beter dan dat we elkaar in het echt ontmoeten.
1: 8 uur afspreken en je bent er maar, hopelijk.
0: Toch?
1: Ja.
0: Maar ik vroeg me ineens af, heeft Anna Nouchen op Raya gezeten?
1: Nee,
0: heeft
1: nooit.
0: Anna Nouchen op, hoe heet dat andere ding?
1: Op Tinder. Geen één app, schat.
0: Nee, Tinder is voor, hoe heet dat ding? Oh, Bumble.
1: Grindr.
0: Nee, heb je op Bumble gezeten?
1: Ik heb op geen één gezeten, nog nooit. Nee.
0: What a good life.
1: Ja, weet ik niet. Ik had het best leuk gevonden hoor, om op iets te zitten. Maar ik heb het gewoon nooit gedaan.
0: Nee, ik denk dat je wat bespaard is gebleven. Ik heb ook wel eens geswiped en ik werd depressief.
1: Waarom?
0: Ik val op vrouwen. En ik ging swipen en ik dacht, als dit is waar ik het mee moet doen.
1: Geen mooie vrouwen waren er.
0: Nee, dat is echt letterlijk wat ik dacht.
1: Helemaal geen één?
0: In ieder geval, na 6 swipes had ik voldoende gezien.
1: Klinkt heel jammer.
0: Oh my god, volgens mij klinkt het heel onaardig.
1: Nee, dat maakt niet uit.
0: Ik ben soms ook gewoon onaardig in het leven. Maar het was letterlijk dat ik dacht, het was gewoon een heel erg specifiek gay type. Alsof er niet veel meer op het spectrum van regenboog community zijn.
1: Heb je een type?
0: Zeker.
1: Oh ja?
0: I like them.
1: Can I know what?
0: I like them black.
1: Ja.
0: I like them feisty. I like them intelligent. Ik hou van hele mooie vrouwen ook. Maar ik denk dat belangrijk dat dat is, hou ik van liefdevolle vrouwen, maar ook vrouwen die ergens voor durven te staan.
1: Je wil echt een pittig, heftig iemand wel.
0: Ja, zeker wel. In ieder geval niet, ik bedoel, pittig en heftig gewoon in aanwezigheid ook.
1: Ja.
0: Niet zo waterig.
1: Ja, al vind ik wel stille wateren, diepe gronden, daar val ik wel altijd voor. Ja.
0: Wat? Maar iemand die je dus niet meteen kan doorgronden.
1: Ja, hou ik
0: dat
1: van. Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Wat vind je daar spannend aan dan?
1: Ik vind het wel mooi dat je dan een van de weinige personen in die

0: in diegene zijn leven of haar leven bent, die daar dan wel uiteindelijk doorheen komt.
1: Oh, op die fiets.
0: Ja,
1: yes, maar
0: daar kan ik dus wel van genieten.
1: Nee, maar die stille wateren, diepe gronden, is dat ook als je iemand ziet staan, wil je dat meteen zien? Dus een kat uit de boomkijker, is dat wat je wil zien?
0: Nou, ik ben dat zelf ook wel heel erg. Dus het is misschien ook wel vanuit een empathieperspectief... Ja. Dat ik denk, oh, ik snap dat wel. Want ik vind het zelf ook moeilijk in een groep. Ik ben dan ook altijd wat stiller en ik moet ook altijd heel erg loskomen. Dus ik begrijp die types wel.
1: Got you. Maar als ik jou ergens zou zien staan, zou ik niet denken stille water hebben diepe gronden.
0: Nee?
1: Nee. Oh. Ik denk dat... Heb jij wel eens van mensen gehoord dat je intimiderend overkomt?
0: Niet in het echt. Niet als ik met iemand praat.
1: Dus ik denk dat online, Anna, vind ik een schatje, vind ik super lief. Maar toen jij zo hier binnenkwam, dacht ik, ha, kijk Anna Nushin.
0: 1,10 meter.
1: Ik wilde zeggen 1,05 meter, maar jij weet het beter dan ik.
0: Little bit more.
1: Nee, maar very verwelkomend.
0: Ja, ik ben wel warm in het echt.
1: Heel warm.
0: Ook wel online hoop ik, maar ook in het echt.
1: Nee, ik denk online ook, maar ik denk dat dat te maken heeft met... ik vind jou als ondernemer, vind ik je vet interessant. En je hebt gewoon een heel duidelijke focus of zo. En ik denk dat ik dat zie en daarvan denk ik, oeh, scary. Maar dat zegt niets over mij. Dat zegt niets over jou, bedoel ik. Dat zegt iets over mij.
0: Oh, dat had ik ook niet gedacht. Ik dacht, jij prikt daar allemaal wel doorheen.
1: Nee, pas toen je nu hier binnenkwam.
0: Okay.
1: En door je boek, je moeder, zag ik dat. Dat ik dacht, oh, damn. Ik vind het leuk dat je er bent.
0: You.
1: Ja, ik vind het superleuk dat je er bent. Jongens, ik heb wat van je nodig. En Anna Nushin ook. Wij hebben hier namelijk chocola liggen. Voor het moment in je leven waarvan je dacht, oh my god, wat gebeurt er nu? Gebeurt dit nu echt in mijn leven? What the fuck is dit? Heb jij zo'n what the fuck moment meegemaakt afgelopen week? Super simpel. Pak de NPO Luister-app erbij en gooi ons een voice-appje. En misschien gooien wij chocola.

0: Loveless met Excited, geschreven met hoofdletters. Ik hoop dat jij op dit moment ook excited bent voor je weekend. Ik zit hier in de studio van NPO Blend excited te wezen met Anna Nouchen tegenover mij. Ik zei het al, mocht je net ingetuned zijn, een nieuw boek uitgebracht. Je moeder, haar paleis, mijn gevangenis. En dan achter, geschreven door...
1: Thijs.
0: Oh, door Thijs. Ik dacht van, hebben jullie Nala's handje vastgehouden?
1: Nee,
0: wat hebben jullie gedaan?
1: Kijk, dat is mijn screensaver.
0: Oh, I love it.
1: Ja, hij heeft het ooit in een notitie in mijn telefoon gezet. Dus dat zit aan de achterkant. Die ondertitel is wel echt dramatisch. Die zou ik denk ik op
0: haar
1: de
0: paleis
1: duur willen vervangen.
0: Ja, wat dan?
1: Ja, ik vind hem nu teruglezen en denk ik, oh, hij klinkt zo intens. Maar dat was hoe het toen voelde. Dat zij wilde zo graag thuis zijn.
0: Maar toen jij... Vind je je eigen boek nu intens voelen ook?
1: Nee, helemaal niet. Nee, ik sta er heel erg achter. En ook omdat... als mensen dan zeggen, ja, je vindt het moederschap heel intens. Dan denk ik, nee. Ik vond het heel intens.
0: Juist,
1: ik ben nu echt al... Vanaf het moment dat ik stopte met schrijven... Dat is toen mijn hart ook helemaal open ging. En dat ik op een hele roze wolk zat. Daarom ook mijn nummerkeuze.
0: Ja.
1: Dus nee, ik voel me op geen enkele manier ook aangevallen daarin. Want ik weet hoe ik me nu voel.
0: Ja, dus, man. Nee. Ik vind het echt wel tof. Ik heb net al tegen je gezegd, die kwetsbaarheid waarmee je schrijft. En ook momenten dat ik denk, Anna Nouchen is hilarisch. Sorry.
1: Oh,
0: een hilarische meid. Je moeder dus. Anna, ik las in jouw boek ook. Je hebt natuurlijk een tijdje in New York gewoond.
1: Ja.
0: Ik ga 5 september naar New York. Trouwens, laat me even deze meid aankijken. Jullie allemaal.
1: Die gaat ook.
0: Die gaat ook.
1: Ja.
0: Jael Carter, die zit hier.
1: Oh, je Esta. Je moet die even...
0: Ja, die heb ik aangevraagd.
1: Oh.
0: Gisteren pas.
1: Nee,
0: omdat...
1: dat komt goed.
0: Ja, maar ik heb dus nu random stress.
1: Nee, dat komt goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, dan ga ik daarin geloven. Maar ik ga dus weer naar New York. Laatste keer dat ik daar was is 8 jaar geleden, denk ik. In totaal ben ik er al 4 keer geweest.
1: Leuk.
0: Maar die that big chunk of time in between zorgt er nu even voor dat ik denk, huh? Waar moet ik naartoe?
1: Ja.
0: Do you have tips and tricks?
1: Oh, ja, ik denk vooral heel veel lopen, maar dat ga je vast ook wel doen. Welke area slaap je?
0: Ik slaap in Soho.
1: In Soho.
0: In Soho of Williamsburg.
1: Maar dat is wel echt.
0: Ik heb 3 hotels. Ik heb 3 hotels geboekt en ik moet nog een final decision maken.
1: Nou, Williamsburg is echt... Dan blijf je denk ik ook wel veel in de area Williamsburg, Brooklyn. Dus dat,
0: okay.
1: Ja, dat is een keuze die je moet maken. Ik persoonlijk zou dan denken, doe Soho, want dan zit je in Manhattan.
0: Juist, dan zit je dicht bij de rowdy stuff, bij het vuur.
1: Ja.
0: Maar heb je een soort van een speakeasy, zo'n plekje waarvan je denkt, wil ik eigenlijk niet delen met mensen, maar Fred, jij krijgt hem.
1: Ja, maar mag ik je dat even... Niet omdat ik het niet nu wil delen, maar dat zit allemaal in mijn notities. Dus dat ga ik jou helemaal sturen. En dan mag je het ook delen met iedereen die luistert.
0: Let's go. Dat doe ik niet, hè? Ik ben een gatekeeper. Ben jij een gatekeeper?
1: Oh, nee, ik helemaal niet.
0: Nee?
1: Nee, ik deel echt alles. Je kon me echt alles vragen. Nee.
0: Ik heb altijd met... onlangs ging er een vriendinnetje van mij naar Curaçao.
1: Ja.
0: Die heb ik allemaal tips gegeven van het eiland. Tips die echt gewoon mij aan het hart gaan. Ik bedoel, daar kom ik met vrienden en familie. Dat heeft ze met haar 50.000 volgers gedeeld.
1: Ja.
0: I was pissed.
1: Ja, yeah, were you?
0: Ja. Yeah.
1: Nee, ik vind wel, doe dat lekker. Ik gun dan ook die lokale, zeg maar, al die lokale tentjes gun ik dan ook dat er meer mensen heen gaan. Denk ik, oké, zo houden we het een beetje levend.
0: True.
1: Nee, ik vind dat niet zo erg.
0: Ja, oké, vooruit dan maar. Ik zit dus de afgelopen dagen op mijn Instagram. En wat me ineens is opgevallen is dat New York is echt zo'n... we're doing it together stad. Dus ik zag ineens dat je met 500 man kan je een stoelendans doen.
1: Klinkt wel afschuwelijk wat je nu zegt, maar... Wat ga je dan doen? Wil je dat? Je wil met 500
0: man? Dat wil ik. En weet je wat ik dacht?
1: Nou.
0: Ik dacht, volgens mij... Zou Anna dit ook willen?
1: Nee.
0: Jij vertelt in je boek namelijk over hoe creatief je bent. Alles in je huis krijgt een naam. En de badeendjes gaan op een gegeven moment slapen, toch? En de stofzuiger die heeft ook werk te doen, et cetera.
1: Ja.
0: Daarnaast ben je ook rete creatief met bedtime stories.
1: Ja.
0: Die anderhalf uur duren. Right?
1: Kan anderhalf uur duren. Ja.
0: Toen dacht ik, maar er zit een gigantisch groot kind in Anna Nouchen.
1: Is echt zo. Nee, maar dat is echt zo. Daarom vind ik dus het helemaal niet erg als ik speel de hele dag door met Nala.
0: Ja.
1: Omdat ik haar heel goed begrijp. Dus ik geniet ook van de rollenspellen die we doen. Zo, ja, ik vind het heerlijk.
0: Ja, got you.
1: Ja.
0: Maar een, hoe zeg je dat? Een moment met z'n allen een stoelendansje.
1: Ach, nee. Nee, maar weet je wat het ook is?
0: Ja.
1: Ik heb een intense angst om bijvoorbeeld publiekelijk sowieso te dansen, bijvoorbeeld. Dat doe ik gewoon niet. Nee, dat niet.
0: Why not?
1: Ik weet het niet. Ik merkte niet gewoon fijn. Ooit dat ik me daar niet comfortabel bij voelde. En dat is dan een soort van heel erg doorgegaan. En mensen die me kennen weten dat ook. Dus als ik dan een keer mezelf betrap, dat ik even een handje in de lucht doe, dan zegt iedereen, oh my god, you're dancing! En dan denk ik, oké, laat maar. Nee, oké, nu ga ik gewoon weer stilstaan. Want ik vind het te ongemakkelijk. Of er is iets in mij die dat heel ongemakkelijk vindt. Dus een flashmob of een stoelendans waarin je dan met 500 man... Nee.
0: Het kind in mij wordt helemaal blij. Ik kan ook
1: ik
0: niet.
1: Zou het met kinderen heel leuk vinden om te doen, maar met volwassenen, nee.
0: Maak me gek. Het is €20, hè?
1: Je gaat het echt
0: dollar.
1: Doen?
0: Ik heb me aangemeld.
1: Yes. Film dit alsjeblieft.
0: Ik ga het zeker filmen op mijn Instagram gooien. Dit is wie ik ben. Ik ben sowieso niet helemaal barkie. Maar ik denk dat... Want dat is hetgeen wat ik eigenlijk voornamelijk leuk vond. Dus dat het stappen in de leefwereld van een kind vraagt ook eigen fantasie.
1: Totaal.
0: En niet een natuurlijke eigen fantasie. En dat met je badeentjes en je stofzuiger. Het klonk alsof dat ik dacht, oké. Ga je een kinderboek schrijven, vroeg ik me toen.
1: Zou ik zo leuk vinden. Ik zou sowieso echt als droom dan toch wel dat je gewoon een hele wereld bedenkt van alle verhalen die ik haar vertel. En ik vertelde die ook altijd aan Sumi, mijn nichtje. En ja, dat je daar iets omheen creëert. Een soort van je eigen Woezel en Pip creëert. Nou, dat lijkt me fantastisch.
0: Ik denk dat je ook al een titel hebt eigenlijk voor die nieuwe reeks.
1: Welke?
0: Nala's Fantasierijke Wereld. Nala's Fantasierijke Wereld. Geschreven door Anna Nushin.

0: Luister dan, zit je nu nog achter je laptop of op je telefoon aan het werk? Hou er gewoon mee op, man. Het is 5 uur geweest. Hou er mee op. Ik vroeg je dus zojuist, heb je een moment meegemaakt waarvan je dacht... Huh? What the fuck is dit? Gebeurt dit mij nou echt? Laat het ons dan even weten via de NPO Luister-app. Zo simpel is het en bam, je bent gewoon linea recta hier zo in de studio... met mijzelf en Anna Nushin. En mochten we het echt heel erg verschrikkelijk vinden... wellicht kunnen we iets voor je betekenen. In de regionen van dat bruinige goedje dat ervoor zorgt... dat je denkt, oeh, my life is a little bit better. We hebben een voice-appje gekregen, Anna, van Ilias. You ready?
1: Ik ben heel erg klaar ervoor.
0: There we go.
2: Hey, Shai. Nou ja, ik heb toch een verhaal meegemaakt. Moet je eens even luisteren. Ik dus laatst terugrijden van werk. Helemaal gesloopt. Maar ik moest nog tanken. Dus ging tanken aan langs de snelweg bij het tankstation. Ik loop terug naar het betalen. En ik zie iemand naast mijn auto zitten. Dus ik snel erop af van wat doe je in mijn auto. En helemaal aan het trip eigenlijk. Begint die man tegen mij te zeggen. Ja, wat doe jij in mijn auto? Dus ik heel verward kijken. Exact twee dezelfde auto's naast elkaar geparkeerd. En ja, ik dacht van wat overkomt mij hier? Precies dezelfde model, dezelfde kleur. Alleen het kenteken was anders. Nou, nu komt het verhaal. Heb ik lekker hun tank zitten lopen betalen. Dus wij eigenlijk gewoon nog om kunnen lachen. En toen dacht ik, weet je wat jongens, het is helemaal goed zo. En we hebben elkaar nog wel de hand kunnen schudden. En daarom ben ik lekker naar huis gegaan. Dacht ik, weet je, is goed zo joh.
0: Oké, maar Ilias, dit is hilarisch.
1: Heeft iemand ook zijn tank betaald, of niet?
0: Dat vroeg ik me af. Ik zou dan meteen zeggen, run me my money.
1: Ja, ik die van jou, jij die van mij.
0: Toch? Ja. Maar hoe stonden die auto's dan? Want als ik dan nu denk aan de pomp waar ik altijd sta, zo'n oranje pomp.
1: Dan ik heb elektrisch, ik weet het niet. Ik hoef godzijdank nooit te tanken, want het lijkt me zo ingewikkeld wat je nu zegt.
0: Maar vind jij zo'n
1: dat
0: stekkertje?
1: Dat ding erin steken? Nee, vind ik heel makkelijk.
0: Ja, maar je kan ook niet te veel met airco rijden. Want dan is je radius gewoon een stuk minder. Toch? Oh. Of valt het reuze mee?
1: Nee, valt echt mee.
0: Oh.
1: Ja.
0: Maar wacht, Ilias.
1: Ja. wat vinden we hier nou?
0: Ik moet eerlijk zeggen, voor mij voelt het een beetje alsof... Ilias, je was niet scherp op die dag. Dus dit is meer een beetje, ja, wat gebeurt jou nou? Maar omdat je zelf niet scherp bent. Dat is wat ik zou zeggen.
1: En die anderen waren ook niet scherp, blijkbaar.
0: Waren ook niet scherp.
1: Maar goed, kijk, hij heeft wel een goede daad verricht. Dus misschien kan hij dan iets liefs terugkrijgen. Maar ik vond het is niet een heel dilemma, dit, toch?
0: Ilias.
1: Het had erger gekund.
0: Het had erger gekund. Maar Anna, krijgt die chocola?
1: Ja, jawel,
0: nee?
1: Ja, mag wel.
3: Chocola.
0: Dankzij Anna Nushin, hoor, want ik zou je niks geven.

0: I Wanna Sex You Up, Color Me Bad. Het is trouwens grappig. Dit is nog door niemand in mijn Wat een Week Show playlist geplaatst. Zometeen een track op naam van Anne Nushin, want die zit hier zo tegenover mij. Naar aanleiding van haar boek Je Moeder. We krijgen een appje binnen. Of eigenlijk, Anna, jij krijgt een appje binnen van Marlon. Die zegt, hallo, Marlon hier. Ik zit weer heerlijk te genieten van jullie. Maar ik had het even niet door dat Anne Nushin bij jullie te gast was. En ik ken haar niet zo goed. Maar wat is Anna leuk?
1: Oh,
0: 3 uitroeptekens.
1: Marlon.
0: Ja, en hij zegt ook nog, het grappige is dat ik haar man Thijs wel eens heb ontmoet. En toen heb ik een hele tijd met hem gekletst. Ook echt een superleuk mens. 3 uitroeptekens. Maar ik zit dus te luisteren en snap hun connectie echt. Wat een leuke mensen.
1: Nou, wat een schatje, Marlon.
0: Helemaal gezellig.
1: Thank you.
0: Leuk, hè?
1: Ja.
0: Ik dacht...
1: Wat een lieve luisteraars hebben jullie.
0: Ja, daarna stuurt hij ook nog I Love It door. Ik krijg van Jurgen trouwens ook nog een paar New York tips. Oh, maar ze zijn privé.
1: Dan
0: ga ik ze gewoon gatekeeper. Dan ga ik het daar niet over hebben.
1: Private.
0: Ik heb nog sowieso 1 boekonderwerp waar ik het met jou over wil hebben. Want Anne Nushin is een vrouw die altijd heel open en eerlijk is over haar ambities. Het dromen van een gigantisch grote wereld voor jezelf en voor de mensen die je lief hebt. En op een gegeven moment schrijf je in je boek dat je niet wil kiezen als het ware. Dus je wilt niet inleveren op je werk, je wilt niet inleveren op je moederschap. En toen dacht ik, wat die drang, zeg maar. Ik denk dat dat mijn vraag voornamelijk is. Waar komt die drang vandaan om zowel nog steeds te blijven voeden als het gaat om je eigen ondernemerschap, naast jezelf te blijven voeden als moederschap? Waarom ik die vraag stel? Omdat je vaak genoeg hoort, mensen hoort zeggen, ja, maar de vrouwen die willen dan toch gewoon liever zorgen voor dat kind.
1: Oh.
0: Maar dat is niet per definitie zo. Dus gewoon
1: het
0: even van jou.
1: Het is zeker wel zo. Ik wil ook zorgen voor mijn kind, maar ik wil wel dat zij ziet dat haar moeder ook altijd heel erg haar dromen achterna is blijven gaan met haar aan haar zijde.
0: Ja.
1: Dus dat is mijn grootste doel. Is, kijk, ik weet waar ik vandaan kom. Je noemde het in het begin een beetje. Dat is gewoon niet al te best geweest vroeger. Ik heb ooit bedacht, oké, mijn redding gaat zijn dat ik mijn brein ga inzetten om hier uit te komen. En zij gaat heel anders opgroeien. Maar ik wil wel dat zij de waarde kent van alles. En ik wil dat zij gewoon ziet dat werken ook heel leuk kan zijn. En dat je dromen najagen, hoe groot of klein ze ook zijn, dat zorgt voor heel veel fantasie. En het zorgt voor heel veel liefde en drive. En anders is het leven ook maar saai, toch?
0: Definitely.
1: Dus ik wil haar gewoon vooral in alles wil ik zorgen dat zij weet hoe leuk het leven kan zijn als je er zelf alles uit kan halen. Dus daar komt het gewoon vandaan. Ja.
0: Welke dromen heb je voor jezelf op dit moment?
1: Oh, ik heb er zoveel.
0: Ja? Oh, share one with me.
1: Ja, it's ongoing.
0: Ja, tell me.
1: Houdt maar niet op. Ja, ik heb er echt heel veel. Maar weet je wat ik wel fijn vond? Daar dacht ik vandaag aan. Ik word wel steeds iets rustiger met de haast die ik vroeger had.
0: Oké, got you.
1: Dus vroeger dacht ik, het moet nu. En dit jaar moet dit en dit en dit en dit. En nu denk ik, oké, nee, het komt wanneer het komt. Dus ik wil heel graag meer maken. Ik merk dat ik altijd hunker naar dingen maken. Dus waar we het net over hadden, weet je, misschien kinderboeken inderdaad. Misschien, ik wil ook wel meer produceren in de vorm van fictie of film. Nou, film weet ik niet, dat vind ik te eng. Maar misschien series en dan verticaal geschoten voor een bepaalde doelgroep. Ja, ik heb van alles in mijn hoofd.
0: Man. Ja, echt. Maar moet je dat bij jezelf aanzetten? De ondernemende geest is gewoon daar, hè?
1: Nee, het komt. En ik heb ook heel veel ideeën. En dan app ik dat weer naar mijn businesspartner. Dan zeg ik dit en dit. En 9 van de 10 verdwijnt weer. En een paar blijven hangen. En die onderzoek ik.
0: Heerlijk, man.
1: Ja.
0: Ik vind het echt te gek. Trouwens, in je boek Je Moeder schrijf je ook over de vrouw die voor jou enorm veel betekent. Je eigen moeder.
1: Ja.
0: En zij wilde iets tegen jou zeggen.
1: Oh, no!
2: Ja, je moeder gaat iets over jouw boek Je Moeder zeggen. Nou, weet je wat? In mijn optiek, het is heel wat om lef te hebben. En gedachten en gevoelens wat velen niet zou aandurven om zelf zachtjes erover te praten, publiekelijk delen. Je hebt het gedaan. Je hebt het goed gedaan, vind ik. En hierdoor denk ik dat je het voor andere moeders soepeler hebt gemaakt om zich te kunnen outen. Je bent van een niet weten wat te doen moeder tot een moeder die zo liefdevol voor haar kind zorgt en zo goed weet hoe moet ze haar kind opvoeden transformeert. En ja, en ik ben nog meer trots op je dan wat ik al was. Hou van je.
1: Why you gotta do me like that? Yo, het is ook mijn vrijdag.
0: Het is ook jouw vrijdag. Maar allerliefste, je verdient het zo erg.
1: Oh, thank you. Nou ja, echt? Ik weet ook niet, ik spreek mijn moeder elke dag, maar ik Ik weet ook niet waarom ik dan emo word. Maar ook omdat ik denk, ja, dit is dan nog nooit eerder gedaan. Dus altijd dan vragen ze Thijs of zo. denk ik, oh ja, prima. Maar mijn moeder, ja, die... ach, wat lief. Ja. Ja, echt heel lief. Ik heb echt de jackpot in het leven gewonnen met haar. Ja, absoluut. Ik heb zoveel geluk gehad met dat zij mijn moeder is. En dat ze met zoveel liefde... En ook wel, weet je, daar hebben we het ook heel vaak over. We zijn heel open. Zij heeft ook haar gebreken gehad. Ik heb die van mij gehad. Ik ben heel lang ook gesloten richting haar geweest. En ik denk dat we nu eindelijk door de komst van mijn dochter... is dat zo geheeld en dat past gewoon zo mooi bij elkaar. Ja, ik denk dat ik... wat er ook in het leven gebeurt, zeg maar, het feit dat ik haar heb als moeder heb mogen hebben en mag hebben op dit moment, is gewoon het allermooiste wat er is. Ja, klopt prachtig. Ook meteen af. Oh, dankjewel hiervoor.
0: Alsjeblieft, je schrijft ook in je boek heel mooi over die band. En dat je moeder op een gegeven moment ook tegen jou zegt van, maar je mag op jezelf vertrouwen. Ja. En doe je dat in deze dan niet, dan mama, dan vertrouw ik even op jou. Dat is wat ik eruit heb gehaald. Vond ik echt heel mooi.
1: Ja, dankjewel.
0: Jouw mama, hè? Echt mooi. Anna Nushin hier zo bij mij in de studio. De aanleiding hier van haar prachtige boek Je Moeder. Je luistert naar de Wat een Week Show met Shai hier zo op NPO Blend. En dit is Slapeloze Nachten van de Opposites.

0: Een weekshow. Mijn naam is Shai Kreuger en haar naam is Anna Nushin.
1: Let's talk about sex. Let's talk about sex.
0: Yes, baby. In het weekend net iets meer tijd voor het horizon. Nee, voor het verticaal dansen. En Anna Nushin en ik willen je graag helpen als het gaat om een muzikale begeleiding op dat moment. Anna, wat wil jij horen in de slaapkamer?
2: Nou, ik persoonlijk niks, maar ik...
0: Nee, maar dat mag.
2: Ja, ik hou niet van muziek tijdens seks en zo. Ik vind dat zo... dat leidt me af.
0: Silence.
2: Nee, helemaal niet silence. Oh. Nee, talk to me. I just want to hear you talk. Ik wil helemaal niet... Ik wil gewoon...
0: Conversation.
2: Ja, ja, maar goed, ja, niet... Het, gewoon, ja, ik ja, hou wel, van... Ja. Je snapt wat ik bedoel,
0: ik snap je. Nee, ik bedoel dus conversation gewoon in... We zijn samen echt in dat moment. Dat is wat we zijn.
2: Ja, en talk your girl through it. I like it. Maar ik hou dus niet van muziek.
0: Girl,
2: dat leidt me af.
0: Dat mag.
2: Jij wel?
0: Ik hou van tweeledig. Dus ik hou ook van stilte. En dan hou ik van de ademhaling van mijn partner.
2: Mm.
0: En het echt samen zijn in het moment en het creëren. Want liefde is, het is samen iets bouwen, ergens naartoe werken. Niet alleen het hoogtepunt.
2: Yeah.
0: Maar ik kan het ook wel heel erg fijn vinden om op de achtergrond iets van sound te horen.
2: Een bas of zo.
0: Because I love the rhythm of it.
2: Oh ja, ja? Oké. Okay. Ja.
0: En muziek kan in mij ook wel iets losmaken extra's.
2: Ja, het leidt mij te veel af.
0: Nou, dan gaan we dit niet doen, toch? Dan doen we gewoon krekels toevoegen aan de playlist. Let's talk about sex playlist.
2: Er zijn wel goede nummers die altijd aan te bevelen zijn.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Sowieso oldschool soul. Anna Nushin.
2: Dankjewel.
0: Ik zat te kijken naar de tijd. Het moment is daar om jou van harte dankjewel te zeggen voor je moment hier zo bij mij in de studio.
2: Nou, geheel
0: om jou
2: wederzijds.
0: Van harte dankjewel te zeggen voor het boek Je Moeder. Volledig in eigen beheer uitgebracht. Je vindt hem dus niet in een boekhandel, maar alleen via Anna's eigen website. Je Moeder, dan weet je dat. En ik heb enorm genoten van, ik heb het nu al 3 keer gezegd. Je zou bijna denken van, oké, girl, hou op. Nee, de wereld zou echt wel iets meer oprechtheid en lef mogen hebben. Zoals jij dat in het boek hebt laten zien.
2: Nou,
0: het heeft me echt
2: mega
0: kippenvel
2: eer, dank je wel.
0: Echt waar. Thank you. Zie je snel, hoop ik.
2: Ik hoop het.
0: Gaan we doen. De Wat een Week Show met Shai signs off. My darlings. Het is weekend. Laat los. Geniet. Adem in, adem uit. Het maakt niet uit wat je doet. Als je het maar wel echt gaat doen dan. Hè. En je kent mij. Een beetje stout. Dus ik zou zeggen, let loose. Let go. Have fun with it. Trek iemand gewoon even aan zijn oor. En fluister, ik hou van je. Whatever it is you do, enjoy it. Check je volgende week, oké? Bye.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer, vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

luister naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Calypso. Blend. 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
2: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordelingen aan te pas. En dat mag niet.
1: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan. En degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Tot morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïr bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïr valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
2: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
1: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in Centraal-Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
1: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
0: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.
2: Ah, VMT.

0: home of classic R&B, hip-hop and soul. Blend. 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van 3 gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
2: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
1: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luister naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 12 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien. Met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien. 'S Middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag van...

0: Soul. Blend. 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Word wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellisfort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Phonics. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. Twee uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege